0: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag dinsdag.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: broadcasting all over the world. This is Lem Aver.
1: Rustig, dikke rustig, Maidria. Rustig, rustig.
2: Umwika, man.
1: Oh, in Umwika.
2: Fijn, Umwika, man. Ruwaka dabe. Ai, go. Hey, tik ala san. Go go snel. Tik ala san. Hey, wakti. Muku wanda ku dabe. Oké, Arkino. Taye back. Wat ik mee?
1: Ja, want daar wat voor maak ik aan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
1: Mama San, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV.
3: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Madaren en u luistert naar Lim FM.

0: Ik ben Patricia van Daal en ook ik luister elke dag vanuit Nederland naar Lim FM, my radio station.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, dinsdag.

Goedemorgen, beste luisteraars. Mijn naam is zuster Latifa Sanfisi Vertrouwd. En deze morgen mag ik met u het woord delen in het radioprogramma Word of God. Ik dien in de gemeente Bethel Opperroem. En ik dien onder niemand anders dan pester, profeet Patrick Potsen. En vandaag de dag gaan wij in het woord duiken. En we gaan kijken naar beproevingen. Het thema van vandaag is te midden van beproevingen. En we gaan dat doen aan de hand van het verhaal van Simson. Maar voordat we gaan lezen, gaan we even naar wat achtergrondinformatie kijken om de volledige context te begrijpen. Simson was een jongeman die geboren was in de tijd waarin de Israëlieten 40 jaar lang onder de macht van de Filistijnen leefden. Hij was geroepen met een bepaald doel. Hij was geroepen om het begin te maken met de bevrijding van Israël uit de greep van deze Filistijnen die over het volk van Israël heersten. Simson was een jonge man die vanaf de moederschoot was toegewijd als Nassireër aan de Heere. En toegewijd zijn als Nassireër betekende dat je geen wijn mocht drinken, geen bier mocht drinken, geen onrein voedsel mocht eten, dat je niet bij een dood lichaam in de buurt mocht komen, zelfs niet van je ouders. Het betekende dat hij geen haar van zijn hoofdhuid mocht afscheren. Het was namelijk zo dat hij een Nassireër was, vanaf de moederschoot. Dus zijn hele leven lang zou hij zo moeten leven. En terwijl hij dus niet wijn mocht drinken, bier mocht drinken, was het zelfs zo dat hij niet aan de vellen van de wijn mocht komen. Dat hij geen druiven mocht eten, geen druivensap kon drinken, de pitten van de druiven niet kon gebruiken. Simson mocht daar niet mee in aanraking komen. En op een dag ging Simson naar Timna. En daar viel zijn oog op een Filistijns meisje, omdat hij met haar wilde trouwen. Het was Simson die tegen zijn ouders vertelde: ik heb iemand gezien met wie ik wil trouwen. Die woont in Timna, ze is een Filistijnse. En ik wil haar als vrouw nemen. Dat betekende dat Simson eigenlijk tegen zijn ouders zei: dat volk die ons bezet en dat volk waarvoor ik geroepen ben om bevrijding te brengen, met één van hun wil ik het huwelijk aangaan. Met één van hun wil ik het verbond aangaan. Met één van hun wil ik een verwantschap aangaan. Dit was iets wat niet goed was in de ogen van zijn ouders, maar wat wel in het plan van de Heere was. Dus Simson ging met zijn vader en zijn moeder op weg naar Timna. Dat was een plek die ongeveer 7 kilometer verwijderd was van de huidige plek waar zij woonden. Dat betekende dat Simson en zijn ouders ongeveer 2 uren moesten lopen om bij Timna aan te komen. Simson en zijn ouders gingen op weg naar Timna. En dan op een gegeven moment kwamen zij op een bepaalde plek, vlakbij Timna. En het was in de buurt van de wijngaarden van Timna. Het was Simson die terechtkwam in de plek van de wijngaarden van Timna. De wijngaarden van Timna waren een plek waar druiven groeiden. Het was een plek waar wijn gemaakt werd. Het was een plek waar de vellen van wijn waren. Het was een plek waar druivensap te vinden was. Het was een plek waar pitten van druiven te vinden waren. Simson kwam op een bepaalde plek, wat hem op de proef stelde. Het was Simson die zijn hele leven lang geen wijn mocht drinken, ondanks dat alle andere mensen om hem heen wijn konden drinken. Genoten van de wijn. Plezier hadden van de wijn. Maar het was Simson die een opdracht en een instructie had gekregen dat hij geen wijn mocht drinken. Of alles wat van druiven werd gemaakt, niet mocht eten en niet mocht gebruiken. En nu was Simson op de plek te midden van de wijngaard, waar zijn beproeving was. De beproeving van Simson was het zijn op de plek van waar je iets niet mag hebben, wat iedereen anders wel mag hebben. En de Bijbel zegt
In Richteren hoofdstuk 14, vers 5. Simson ging met zijn vader en moeder op weg naar Timna. In de buurt van de wijngaarden van Timna kwam opeens een leeuw brullend op hen af. Maar toen voer de geest van de Heer in hem. En met zijn blote handen verscheurde hij de leeuw, alsof het een geitenbokje was. Dus Simson, die te midden van zijn beproeving was, daar was het dat er opeens een leeuw tevoorschijn kwam. Te midden van zijn beproeving was het waar opeens een leeuw tevoorschijn kwam. En ik wil dit vergelijken met een hedendaags moment, de hedendaagse situatie. Wat heeft dit nou met ons te maken? Soms gaan wij door een periode van beproeving heen. We willen een bepaalde toewijding maken om God te dienen. We willen een bepaalde toewijding maken om onszelf apart te zetten voor God. Maar dan komen we op een plek waar wij beproefd worden. Waar wordt gekeken, zijn wij daadwerkelijk toegewijd aan de Heer? Willen wij de Heer daadwerkelijk dienen? Een plek waarbij we hebben gezegd, hé, we gaan dit niet meer doen. En nu komen we in een situatie waarbij alles om ons heen zegt dat we het moeten doen. Maar dan is het ook het moment waarbij de beproeving niet alleen daar is dat we op een bepaalde plek zijn. Maar dat zelfs de leeuw komt om te brullen. En de Bijbel zegt dat de leeuw komt om te slachten, te vermoorden, te vernietigen, te verdelgen. Dat is waarom de leeuw komt. En de Bijbel zegt dat de vijand rondgaat als een brullende leeuw op zoek naar wie hij kan verslinden. Dus te midden van onze beproevingen, waar het moeilijk is om de Heere te dienen, waar het moeilijk is om God te volgen, dat is de plek waar de vijand komt als een brullende leeuw op zoek naar wie hij kan verslinden. Zoals de leeuw kwam bij Simson terwijl hij daar was, omringd door druiven, omringd door wijn, datgene wat hij niet mocht hebben. Zo komt ook de vijand wanneer wij zijn op een plek waarin alles aan ons getoetst wordt of wij daadwerkelijk de Heer willen dienen. Ik wil u bemoedigen deze morgen. Te midden van uw beproeving, hou vast aan de Heer. Want één ding is zeker, de leeuw zou kunnen komen. Maar als de leeuw komt, moeten wij standvastig staan om God te willen dienen. Ik wil u bemoedigen om vast te houden aan Hem, te midden van uw beproeving. Want dat is het moment waarbij de val het makkelijkst is. Dat is het moment waarbij het makkelijk is om los te laten, omdat we nu beproefd worden en omdat die leeuw daar is. En vergist u zich niet. Want natuurlijk zullen we geen fysieke leeuw zien die te midden van onze beproeving komt. Maar wat een leeuw doet, is brullen, angst aanjagen, intimideren. Dat is wat de brul van de leeuw doet. Dus wanneer we op een bepaalde plek van beproeving zijn, dan wordt er ons angst aangejaagd. Dan worden wij geïntimideerd. Dan worden wij getriggerd. En dat zijn de stemmen van mensen. Soms zijn we ergens. En dan weten we, dit willen we niet doen en dit moeten we niet doen. We willen de Heere dienen. Maar dan komen de stemmen van mensen om ons heen. Die ons juist de andere kant op duwen. En juist verder weg willen duwen van de Heere. Maar ik wil u bemoedigen deze ochtend. Hou vast aan datgene wat de Heer u heeft gezegd. Hou vast aan de instructies die de Heer heeft gegeven. Zoals Simson een Nazireër was die geen wijn mocht drinken. En kwam in de wijngaard en de leeuw hoorde brullen. Zo wil ik u bemoedigen. Hou vast aan datgene wat al reeds is gezegd en gesproken over uw leven vanuit de Heer. Zodat u kunt staan en zoals Simson de leeuw met zijn blote handen verscheurde door de kracht van de geest die op hem kwam. Wil ik u bemoedigen, roep de Heer aan te midden van uw beproeving. Zodat u ook deze leeuw door de kracht van de Heer kan verscheuren. Zodat u ook door deze beproeving heen kan gaan en kan tonen dat u volhardt in wat de Heer u gezegd heeft om te doen. En de Bijbel zegt dat wanneer we hem ernstig zoeken, wanneer we hem dienen, hem liefhebben, we zullen zien dat hij een beloner is. Hij is de beloner van hem die hem liefhebben.
Laten wij de Heere liefhebben door te tonen dat we hem volgen en dat we zijn instructies blijven gehoorzamen. Ik wil u bemoedigen dat te midden van uw beproeving, hou vast aan het woord van de Heere. Te midden van uw beproeving, kies voor het woord van de Heere. Te midden van uw beproeving, kies ervoor om hem te volgen. Kies ervoor om niet mee te gaan met wat de mensen om u heen zeggen. Maar kies ervoor om vast te houden aan uw plan, weg en de wil van de Heere voor uw leven. Daarmee wil ik u deze ochtend bemoedigen. En ik wens u een hele gezegende week verder. Zit u in beproeving? Hou vast aan het woord van de Heere. Wordt u uitgedaagd? Roep de Heere aan voor de kracht van de Heilige Geest over u. Want dat is waardoor u het kan doen.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: jij klaar voor de volgende stap in security. Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die divisies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virolastraat 4. InProster, safety through innovation.
1: The notification on LIM.
2: The successful man will profit from his mistakes and try again in a different way.
3: Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coeldiepsing winkels.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterbus.
3: Number one.
4: Number one.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
1: Je bent slim, je luistert naar Nimmer.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: Flashback.
1: Kinderen brengen vreugde in het leven. Maar vaak kunnen kinderen hinderen.

0: I'm Taddy, tagging Lim in my mind.
1: Boy, fire boy.

Assassin's Joy Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Joyce is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Joyce biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Joyce. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Joyce, still

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffert.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
1: Lim Radio, 91.7 FM. Let's improve media.
2: The notification on Lim.
3: The successful man will profit from his mistakes and try again in a different way.
4: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice, still unbeatable.
5: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim. All the hits.

0: Chase, afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1, unbeatable. Number 1.
1: Number 1.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kap

0: Rataan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rataan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rataan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rataan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rataan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rataan zijn gratis. Rataan.
1: Rustig, dikke rustig, my drea. Rustig, rustig.
2: Omwikaman.
1: Oi, omwikaman. Omwikaman.
2: Ruwakadabe, ai, go.
1: Hey, take alasan, go go snel, take alasan.
2: Hey, wakti, you want to go be? Okay, Arkino, tie a back, what take me?
1: Yeah, want to go full mark, what take you son?
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation. Maar wat san, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van jou?

0: mi odo takso.
1: Arkis malontu, danti de, da unkondoro bakananga na beskopu, oftewel, na odofuna de. En abeskopu fti de, dat takso. Sweetie fu sapatia, mek fremusu, las yuru. En dat wil zeggen, mijn mensen, tegen de lamp lopen, oftewel, zich in de vingers snijden. Sweetie, fu sapatia, mek fremusu, las yuru.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

0: Thing, nigga.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij Inprozer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Prooster, Safety Through Innovation.
3: Let op, vanaf 16 oktober verbetert DSB de beveiliging van online banking. Log je in op de mobile banking app met je vingerafdruk of Face ID. Zorg dan dat je jouw pincode van de app nog kent. Deze bestaat uit 4, 5 of 6 cijfers. Pin vergeten? Geen probleem. Stel voor 16 oktober eenvoudig zelf een nieuwe pin in. Ga voor instructies naar www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.

0: Het is het nieuws op Lim FM 91.7, limfmsu.com. Vandaag is dinsdag 13 oktober. We hebben vandaag aan de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Mike Noor Salim, gevraagd om een update in de zaak van de 385 ton illegaal ingevoerde rijst door de ondernemer Ramadin. En we laten u horen, de minister.
1: Zoals jullie weten is dat op 29 september 2026 heeft dus reisbedrijf Ramadin met de boot MV Valk een lading urium en kunstmes. Kunstmes was 384 ton, bijna 385 ton. Parboot 100% broekenrijs in de haven gebracht. En voor de urium had hij wel alle importdocumenten. Maar voor de invoer van rijst weten we dat er onder andere dwingende voorschriften en bepalingen zijn. En die staan allemaal in de plantenbeschermingswet van 2020. En rijst mag Suriname slechts binnenkomen via die officiële plaats van binnenkomst. Met inachtneming van die wettelijke voorschriften. Met die wettelijke voorschriften. Maar wat ander ding is ook, dus voor de invoer van rijst moet de importeur een toestemming tot invoer vragen bij dus de afdeling plantenbescherming van LVV. En voor het verkrijgen van die toestemming tot invoer zal hij dus ook die aanvraag voor die bestelling moeten plaatsen van de, bij de verkoper van hem. En dat moet worden ingediend. Wanneer wij dus de aanvraag beoordelen, dus zal de dienst bij ons nationale en internationale standaarden en richtlijnen ook eigenlijk kijken naar richtlijnen en die standaarden. Er wordt onder andere een plaagrisicoanalyse gedaan. En om te voorkomen dat dus nieuwe plagen geïntroduceerd worden in het land. Bijvoorbeeld in het verleden hadden we geen fruitvlieg. Ja toch, het is het land binnengekomen. Recentelijk hebben we cassave, witches broom disease. En dat heeft allemaal impact op onze food security, om het zo te noemen. Dus je wil voorkomen dat niet alleen plant, ook niet dier, maar ook met name de mens ziek wordt doordat wij zaken het land binnenbrengen of doordat zaken het land binnen worden gebracht die de gezondheid kunnen aantasten van plant, dier en mens. We weten ook dat naast die vereiste documenten van de plantbeschermingswet volgens besluit negatieve lijst, de invoer van rijst, ook vergunningplichtig is. En je hebt dan daarbij een invoervergunning van de dienst IUD van het ministerie van Economische Zaken dan nodig. En die gaat dan, dat zorgt ervoor dat je dan dat ook hebt. Hij heeft dus aangegeven dat alles was opgelood in het systeem. Lang verhaal kort, bleek dat geen van de documenten dus dan aanwezig waren. En dat was reden voor ons genoeg om aan de hardremmen te trekken. En die lading niet verder uit te laden in Suriname, te lossen in Suriname. Maar ook wat al gelost was, moest dan terug worden gehaald. Die afstemming is gepleegd met financiën. Douane is dan ingekomen. Ondertussen heeft die meneer een rechtszaak, een civiele zaak. Maar wij hebben toen, althans de rechter heeft een man voor de keuze gezet. Of ze kan niet zonder de regels en de wetten een uitspraak doen. Dus liever kiest hij wat hij wil doen. En dat is dat hij heeft gekozen om die civiele zaak in te trekken. Dus er is geen civiele zaak meer. Er zijn diverse wetten overtreden, plantbeschermingswet. wet goederen verkeer, besluit negatieve lijst, wet tegengaan smokkel, wet economische delict. Dat betekent dat EZ direct ook instelling wordt gebracht. EZ heeft de zaken, althans de douane heeft toen in beslag genomen en overgedragen aan de recherche, kapitale delicten. En nu op dit moment is alles overgebracht naar FAI. FAI is een parastataal van LVV. En het is overgebracht naar LVV, FAI. En het is onder 1x24 uur bewaking op dit moment. En het strafrechtelijk deel, dat moet door de justitie worden opgepakt. De mensen die zich hebben schuldig gemaakt aan smokkel, die moeten worden opgebracht verhoor. En de procedure is al bekend. En voor de rest, zoals ons standpunt helder en duidelijk is vanuit LVV, dat deze lading vernietigd zal moeten worden. We kijken uit op dit moment wat de justitie doet, maar we hebben van onze zijde alle medewerking verleend om in de loods van FAI dat op te slaan. En de sleutels zijn ook overhandig aan de politie, dus het is nu helemaal in handen van de politie die verder het zaakje moet afhandelen.
0: De LVV-minister Mike Noor Salim met een update in de zaak van de 385 ton illegaal ingevoerde rijst door de ondernemer Ramadin. De jaarrede van president Jennifer Simons staat vol voornemens, volgens criticus Winston Ramo Tarsing. Ramo Tarsing sprak afgelopen zondag tijdens het programma Retrospectie op Lim FM. De jaarrede zat vol mooie woorden, vindt de econoom.
2: Ik moet je zeggen, de beleids mag er lopen over van enthousiasme, hoe goed ze het doen, terwijl die bevolking het nog niet ziet. Iedereen praat over de jaarrede, maar niemand praat over de begroting. Zelfs de president heeft in haar jaarrede 5 regels, ik wil geen krachttermen gebruiken, maar 5 regels besteed aan de begroting. Terwijl je jaarrede is de verwoording van je begroting voor het komend jaar. Want wat je zegt dat je gaat doen, moet in je begroting terug te zien zijn. Mm-hmm. Omdat if you naba money vida je taxan zomaar. Dus ik vind het echt jammer dat ze de jaarrede heeft gebruikt om goede voornemens te verwoorden. We zijn bezig, we gaan, we zullen, we willen, we evalueren, we corrigeren. Maar niks concreet. Ze begon eigenlijk, deze sloot af met te zeggen, ik ben geen persoon van beloftes. Ik ga voor goede resultaten of woorden van dezelfde strekking.
0: Maar je moet toch als president, moet je toch de richting aangeven van dit ben ik van plan te doen met mijn team.
2: Ja.
0: Want wij moeten toch weten waar we naartoe gaan.
2: Nee, maar ze heeft zich beperkt tot mooie formuleringen. Mm-hmm. Geen concrete acties van nu gaan we dat doen en dat doen en dat doen. En dat gaan we als resultaat aan het eind van het jaar kunnen zien. Ze zegt ik ben een persoon van resultaten, maar ze heeft nergens concreet aangeven welke resultaten op welk gebied ze wil bereiken. Want het is maar 1 jaar, het is overzichtelijk. Het is niet een ding van 25 jaar. Dus je kan wel zeggen aan het eind van 2027 wil ik dat en dat bereikt hebben. Dat staat nergens.
0: Wat had je concreet willen horen?
2: Concreet, ik stop geld hierin en dan wil ik dat, noem maar, public sector reform. Ik wil dat mijn staatsapparaat efficiënter moet draaien. En wat betekent efficiënt? Efficiënt betekent dat, dat ik zoveel mensen ga klaarmaken voor de private sector. Ga afstoten, want ik vind dat er te veel ballast is in de publieke sector. Die concrete dingen. Bijvoorbeeld, ze zegt niet van privatisering. We hebben een rapport van de vorige regering. We zijn bezig het te evalueren. En waar nodig zullen we het implementeren. Ik bedoel, het zegt toch niks. Het betekent gewoon, ik ga niks doen. Want in dat rapport stond ook al niks bijzonders. Dat we nog niet wisten. Dus het zijn goede voornemens die goed klinken. Maar die geen enkele praktische betekenis hebben.
0: Ja, en als je dus kijkt naar de begroting op zich.
2: Ja, dus die koppeling met die begroting is er gewoon niet.
3: Ja.
2: Is een mooi verhaal. Waarschijnlijk hebben 30 mensen dingen ingestuurd om een mooi verhaal te maken. Maar het is geen enkele koppeling met die begroting. En dus het grote teleurstellende is dat ze zegt, we moeten het huishoudboekje op orde zetten voordat er oliegeld binnenkomt. Wel, oliegeld komt 28. Dus eind 27, het jaar waarover zij praat, de begroting, moet ik al dingen concreet op orde hebben. En dan kom je met een begrotingstekort van 16, zoveel, afgerond 17 miljard. Wacht even, dus ik moet de dingen op orde hebben voordat die oliegeld komt, maar ik ga nog eerst even 16 miljard meer uitgeven dan ik verdien. Dan wil je het niet op orde zetten, je wil het alleen maar erger maken. Je zegt van de schulden, ja, we bouwen de schulden af. Maar je hebt die schulden van 4 miljard toen je overnam gebracht naar 4,7 miljard. Hoe bouw je schulden af? Vooral als je nu zegt, ik heb een tekort van 16 miljard. Hoewel ga je het geld vandaan? Je gaat weer moeten lenen. Als je tenminste wil doen wat je zegt dat je gaat doen. Dus het is tegenstrijdig.
0: Het is tegenstrijdig, de woorden van de president op 30 september, waren overwegend voornemens. En daar hebben wij volgens Ramau Tarsing niet veel aan. Later is de president in de studio in ons praatprogramma Bakan Natori. Ter gelegenheid van de herdenking van de geboortedag van Desi Bouterse spraken wij gisteren de NDP onder voorzitter Ramon Abrahams. Abrahams heeft zijn onvrede geuit over onder andere het feit dat volgens hem de idealen van Bouterse niet langer worden gedragen. Zijn dood wordt volgens hem gevierd. Abrahams hekelt het feit dat niet meer wordt omgekeken naar Ernst Jeffrey, Benny Brandenstein en Stefan Dendu, de drie gevondenste leden van de groep van 16.
4: Want er wordt nu toch wel, naar mijn mening, een beetje een loopje genomen met zijn legacy binnen onze organisatie, de NDP. Het is alsof men Bouterse niet meer kent. Het is alsof men de dood van Bouterse viert. De manier of men handelt.
0: Viert?
4: Ja, ze vieren het, want als hij er was, zou het niet zo zijn. Men kan vrij handelen, omdat hij er niet meer is. Men kan onze drie broeders nog steeds laten in staan te bommen, omdat hij er niet is. Als Bouter er was, zou hij in staan te bommen zitten? Zou hij in het bos zijn? Echt niet, ja. Dus, omdat hij er niet meer is, mogen die drie mannen van me doodgaan in staan te bommen. De mannen die ook de grondleggers zijn geweest, samen met hem, voor de revolutie. Voor allemaal die nu posities hebben. En wat doen ze? Niets. Sorry, ik moet het zo zeggen. Er wordt niets gedaan. Mijn kameraden zijn al langer dan 30 maanden in Santa Boma. En dit hebben we ze niet beloofd. Ik heb het vaker gezegd voor de verkiezingen. We gaan de verkiezingen winnen. En Bouter heeft het ook tegen mij gezegd. Ramon, zorg ervoor dat je de verkiezingen wint. Want we moeten vrijkomen. En wanneer we nu de verkiezingen hebben gewonnen, we zijn aan de macht, dan kan niets. Niets kan. Alles is gewoon gebleven zoals het is. Ja, ik word een beetje boos op dit moment, omdat je merkt het zelf op wat er gebeurt op het ogenblik. De oudere NDP'ers, de revolutionairen, zijn gewoon aan de kant gezet. Daarom zeg ik het, ze vieren de dood van Bouterse. Men zal me kwalijk nemen, maar ik zeg het wel. Heel wat van ze vieren de dood van Bouterse. Laat dat duidelijk zijn. Ik, Ramon Abraham, zeg dat.
0: Terwijl je dat zegt, Ramon, hebben we dus een paar weken terug gemerkt dat de verzoeken van de drie kameraden van jou, dat die zijn afgewezen.
4: Dat klopt, ja. En het was dus een verzoek ingediend toen door de heer Kanhai. En een medisch rapport waarbij de mannen op medische gronden detentie ongeschikt verklaard moeten worden. En ik heb begrepen dat er dus een verklaring is gekomen of een uitspraak gekomen dat de mannen niet ontvankelijk zijn verklaard. Met andere woorden, ze blijven rustig in Santa Boma. Hoe het verder gaat aflopen, I don't know. Maar we zetten er nog geen punt achter. Ik bezoek de mannen iedere maand in de detentie in Santa Boma. En ik probeer, zoals ik heb beloofd aan Boutersen, de mannen bij te staan. Ik ben bezig met meneer Dest, oom Ronnie, hoe heet hij, Omar. En een paar mensen gaan ze af en toe bezoeken, maar verder doet de partij niks voor ze. Sorry.
0: Raymond Abrahams, die dus zijn onvrede heeft geuit gisteren in ons praatprogramma over de manier waarop de partij omgaat met de legacy van Boutersen, zoals hij dat gezegd heeft. We spraken hem ter gelegenheid nogmaals van de herdenking van de geboortedag van D.C. Boutersen, intussen overleden. Die zou vandaag 81 jaar zijn geworden. Er is nog steeds het nieuws op Lim FM en wij brengen u nu wat nieuws uit het Landsvergaderzaal, de Nationale Assemblée, waar onder de hamer lag afgelopen vrijdag even spieken de invorderingswet. U hoort de DNA-lid Anne Zaldi, die dus gevraagd heeft hoeveel belasting staatsolie exact afdraagt. Ronnie Assabina die heeft aangegeven dat er een belastingsplan noodzakelijk is. En Rosalie Cotino die vroeg wat meer duidelijkheid met betrekking tot het restitutiebeleid. Verder hoort u ook de leden Rabin Parbisser, Stanley Bettersen en Ronnie Assabina, zoals ik heb aangekondigd, en Jeffrey Law. Uw onverdeelde aandacht voor dit fragment in deze nieuwsuitzending.
3: Grote bedrijven met veel geld of mensen met veel geld hebben de mogelijkheid om de beste belastingdeskundigen in huis te nemen. En ik ben het eens met de lid Assabina dat de gaten zoveel mogelijk gedicht moeten worden. Dat is correct. Ja? De rijken, en in rijke landen is het zo, dat juist de rijke mensen eigenlijk relatief minder belasting betalen. Dat is door de jaren heen in de politiek ook zo geworden, omdat ze heel veel invloed hebben. Maar voor de kleine man, voor de mensen die echt hosselen, die tenminste onwetendheid hebben van de belasting, daar wil je eigenlijk de bescherming hebben. En ik noem een voorbeeld. In Nederland kent men een beslagvrije voet. Er is een waarborg eigenlijk van het bestaansminimum van de belastingschuldige. De persoon moet niet zoveel geplukt worden dat hij niet eens een brood kan kopen voor de dag. Dat hij dus niet kan overleven. Maar die bescherming hebben we niet in Suriname. Als jij een x-bedrag schuldig bent, moet je dat bedrag betalen. En nu is het zo, je gaat zover met de digitale eigen beslaglegging. Het gaat automatisch zelf. Dus we moeten juist de kleine mensen beschermen. En daarom is het evenwicht belangrijk. Voor de grote bedrijven, ja, een x-bedrag is voor hun bijvoorbeeld niks. Maar voor de kleine man is dat wel heel belangrijk. Elke cent telt. En daarom zijn deze waarborgen wel nodig in de belastingwet. En in de invordering. En ook moeten we kritisch kijken naar de kosten. Elke SRD telt voor de kleine man.
5: Belasting betalen doet pijn. Niemand staat in de rij. Dat erkennen wij allemaal. Ik heb ook geluisterd naar mijn collega. Ja, ik ken zijn naam Lau, want ik zeg altijd buurman. Bijna heb ik gezegd buurman. Dat hij natuurlijk pleit voor de kleine man, terecht. Maar wat ik hierbij wil toevoegen, goed geluisterd naar de bijdrage van collega Assabina, voorzitter. De voorlichting naar een ieder, misschien schort het daar nog wat bij, maar belasting betalen is een must. Anders, hoe gaat het land hun huishouden draaien? Naar daadkracht, naar redelijkheid en billijkheid. En collega Assabina heeft verduidelijkt de procedures voordat men tot beslaglegging overgaat. Daarom is voor elke burger taak en bewustwording belasting betalen moet naar alle redelijkheid en billijkheid. En daarom ben ik blij met de bijdrage van collega Asabina, de hele procedure voordat men zegt beslag wordt gelegd. Dus dat moeten we duidelijk meegeven aan de gemeenschap. We spreken vandaag over een ingrijpende belastinghervormingen. Wetgeving die diep ingrijpt in onze economie en direct voelbaar is in de portemonnee van elke Surinamer. Maar ik gaf het aan in mijn inleiding, het is een must. Maar voorzitter, laten we eerlijk naar elkaar en naar het volk. Fiscale wetgeving is een uitermate ingewikkelde en technische materie. Niet elk assembleelid, zeker mijn persoon, is een fiscaal deskundige op fiscaal jurist. En dat hoeft ook niet, voorzitter. Want wij zijn hier in de eerste plaats als volksvertegenwoordiger. Maar ja, wij allemaal dragen de verantwoordelijkheid wanneer we een besluit nemen. Maar voorzitter, om onze grondwettelijke taak, namelijk het maken van wetten en het scherp controleren van de regering, naar behoren uit te voeren, hebben wij, voorzitter, zeker voor zulke gevallen en zulke wetten inhoudelijke ondersteuning nodig. En ik refereer naar, tenminste in die trend, dat mijn collega, de commissievoorzitter, fractievoorzitter, tevens fractieleider, meneer Parmisser, dat ook zo heeft aangeduid eerder. Daarom mijn eerste concrete vraag en oproep aan de leiding van dit parlement, en zeker ook naar u toe, stel onafhankelijke fiscaal technische deskundigen ter beschikking van de DNA en voor sommige individuele assembleeleden, zeker mijn persoon. Geef ons de vakinhoudelijke ondersteuning die nodig is om deze zware belastingwetten artikelsgewijs te toetsen, zodat we besluiten nemen die echt in het belang van de samenleving zijn, voorzitter. Het belang van de samenleving is natuurlijk ook het belang van onze soeverein Suriname. Voorzitter, dit brengt mij direct bij mijn tweede punt in het verlengde van deze belastingwetten, omdat dit ik zeker naar voren wil brengen, de rol van staatsolie en de naderende oil and gas boom. Staatsolie is een staatsbedrijf die belastingplichtig is en draagt belastingen af aan de staat Suriname. Met de gigantische ontwikkelingen voor onze kust gaan er straks miljarden om. Wanneer ik dit aankaart, voorzitter, het zal mij te ver voeren om aan te halen wat al hier in het parlement zeker over staatsolie naar voren is gebracht. De vraag die leeft bij de samenleving, voorzitter, en bij ons als volksvertegenwoordiger is: hoeveel belasting moet staatsolie precies afdragen? Want er zijn toch allerlei constructies in het verleden hier in ons parlement bediscussieerd dat een heleboel zaken niet kloppen, zoals het naar voren of naar buiten hoeveel belasting staatsolie hebben afgedragen. En op basis van welke afspraken wordt dat berekend? Voorzitter, transparantie is hier geen gunst. Het is een absolute plicht. En omdat ik aangaf dat staatsolie een staatsbedrijf is, ook nota bene. Als wij als DNA de belastingontvangsten van de staat moeten beoordelen en controleren, dan kunnen wij niet in het duister tasten. Vandaar mijn vraag. Daarom vragen wij de Nationale Assemblée, ja, die ondersteuning moet krijgen, waar ik eerder had aangekaart aan deskundigen. De volledige inzage krijgt in de grote contracten. Ik herhaal, volledige inzage krijgt in de contracten die staatsolie teken met de internationale oliemaatschappijen. Wij moeten precies weten wat de fiscale voorwaarden zijn en wat Suriname onder aan de streep overhoudt, voorzitter. Omdat mijn gevoel bekruipt mij met de eerdere discussies hier in DNA, ik geen voldoening heb. Voorzitter, controle zonder kennis is schijncontrole. En geheimzinnigheid over de opbrengsten van onze natuurlijke hulpbronnen kunnen we ons niet veroorloven. Want change assisteert. Ik vraag de leiding van DNA en de regering om hier duidelijkheid over te geven. Geef de DNA, de deskundigen die zij nodig heeft, en geef ons de transparantie die het Surinaams volk verdient. Omdat, voorzitter, er zijn nog een aantal zaken die ik in het verleden hier had aangekaart en nog geen duidelijk antwoord krijg. Dan waren de vragen bij de vorige regering, ik heb het meegenomen bij deze regering, ook nog geen duidelijk antwoord over kwestie van OMO, over kwestie van miljarden die niet zichtbaar was over de government take. Ik heb alle geduld omdat ik die belief heb dat deze regering verder naar werkt, naar transparantie. Voorzitter, kijken naar de tijd kan ik niet afsluiten zonder te complimenteren, want ik kom veel in aanraking met belastingambtenaren, zowel op het veld als binnen, dat er wel een zekere vooruitgang in de boeking van belasting, het innen van belasting, kwestie BTW. Want u weet, onze commentaren voordat die wet was aangenomen en gaande de rit op welke problemen zij stuiten. Ze geven wel aan dat er nu een zekere groei in positieve zin, alleen is het nog niet duidelijk ten aanzien van mensen die restitutie moeten ontvangen, want dat moet ook meegeteld worden dat straks de belasting moet uitbetalen. Er moet een zekere balans zijn en het probleem, en dat wil ik wel de regering vragen, zeker naar financiën, zij stuiten op het digitaliseren. Want het zou veel makkelijker, beter, transparanter als zij die equipment van het digitaliseren een betere investering daarin wordt gedaan. Belastingplichtigen die moeten belasting betalen, maar als er een teruggave van belasting, restitutie van belastingmiddelen teruggegeven moeten worden aan de belastingplichtigen, dan stuit het op vertraging, dan stuit het op een hele bureaucratische weg, en niet te praten over de rente die de belastingplichtigen daarbij mislopen. Als er boeterente wordt toegekend aan de belastingplichtigen, en als de belastingplichtige teruggave moet krijgen, dan moet de overheid ervoor zorgen dat je dat met rente terugkrijgt. Want sommige natuurlijke personen en bedrijven, rechtspersonen, die wachten jarenlang op teruggave. De mensen lopen rente mis. Dus als we praten over kosten aan de ene kant, laten we ook kijken naar de kosten aan de andere kant. Dan pas zijn we in balans en dan pas zijn we goed bezig. Daarzonder had deze wet eigenlijk niet kunnen, voorzitter. Dus ik vraag aandacht van de minister. Maar ik onderstreep met grote mate de bijdrage van de spreekster als ze het heeft over de teruggaaf, maar ook voornamelijk teruggaaf met rente. Heel belangrijk. Want als we willen dat mensen aan hun belastingplichting voldoen, dan moet het klimaat zodanig zijn dat mensen op voorhand belasting betalen om daarna te weten dat ze binnen afzienbare tijd hun geld terugkrijgen. En als dat niet gebeurt, dat ze het met rente terugkrijgen en geen verlies leiden.
6: We nog steeds niet alles heffen wat we moeten heffen of kunnen innen. Er zijn sectoren te overgenomen, de goudsector is onder andere een van ze, maar er zijn ook andere. Even de vraag is, onze parastatale bedrijven, in hoeverre zowel belasting betalen. De spreekster haalde staatsolie aan, maar oké, we weten dat staatsolie afdraagt. Die constructie, hoe het in elkaar zit, dat ken ik niet, maar we weten dat de overheid dat vaker bekend maakt. Maar we weten dat er tal van parastatalen zijn die elk jaar toevoegen aan hun algemene reserve. En de vraag is, betalen ze wel belasting? En dan kunnen we zeggen, ja, constructies. Maar voorzitter, wanneer we praten over een rechtvaardig belastingssysteem, dan moet de belasting niet zoveel mogelijk ernaar streven dat er ieder betaalt. En weet u wat er vaak gebeurt en die klachten zijn te over in de samenleving? Op het moment dat iemand aan zijn belastingplicht wil voldoen, een burger die zegt nee, ik moet het doen, dan bijna ben je vogelvrij verklaard. Want dan zijn er allerlei dingen die plotseling erbij komen, men wordt uitgekeerd. Terwijl er mensen daar zijn in de goudsector, grote voertuigen rijden, grote woningen bouwen, maar niet eens worden aangesproken. De belastingdienst, het systeem is te passief. Maar de kleine man kan men wel uitkleden. Maar wanneer het gaat om bepaalde grote bonzen, waar het duidelijk te zien is, dure auto's, van alles. Dan zit men te kijken, ja, we hebben geen informatie, we hebben geen vervoer, we hebben geen deskundigen. Voorzitter, dat is natuurlijk, hoe moet ik het noemen, eigenlijk roepende, geen roepende de woestijn, maar eigenlijk, er is daarmee niks gezegd. Men doet het werk gewoon niet.
1: Eigenlijk, wat we hier in koor zingen, voorzitter, is dat we zeggen dat het belastingregime, ja, betrouwbaar moet zijn. Het handelen van de Belastingdienst moet integer zijn. We vragen naar eerlijke belastingheffing en eerlijke inning van belasting. Rechtvaardig ook, voorzitter. Daarom vinden wij, voorzitter, en we blijven erbij, dat aan deze modernisering en hervorming, voorzitter, een belastingplan gekoppeld zijn, voorzitter. We willen weten wat de uitdagingen intern zijn bij de Belastingdienst. Ja? Is er sprake van kwalitatieve onderbezetting, personele onderbezetting? Ja, maar ook wat op het gebied van digitalisering. Welk traject is uitgezet, voorzitter, om het af te ronden? En zo zouden we door kunnen gaan. Eén ding moeten we wel weten, voorzitter. Elke modernisering, elke hervorming kent kinderziekte. Verloopt niet vlekkeloos. Ja, gaat gepaard met kleerscheuren, voorzitter. Ja, maar het is goed dat wij het kader, ja, vernemen en ook het pad kunnen volgen, voorzitter. En als we kali-kali concepten krijgen, zonder een beleidsnota, zonder een belastingplan, voorzitter, dan gaan we achter de feiten blijven aanhollen. En dat hebben we niet nodig. De Amerikaan die zegt, time is money, voorzitter. Laten wij onze tijd, ja, nuttig, efficiënt en effectief besteden. Dat is de oproep welke ik doe.
7: Een van de zaken wat mij opvalt is namelijk de belastingafdracht, de belastingparagraaf, waaraan onze grote bedrijven, en niet alleen staatsolie hoor, al onze parastatalen daaraan moeten voldoen. Ik weet toevallig dat een aantal parastatalen niet eens de belastingen afdragen die ze inhouden van de werknemers. Waarbij werknemers, wanneer ze met pensioen gaan, dat ze ook daar problemen krijgen. Dat soort en meer zaken spelen zich af. En daar wil ik bijzondere aandacht voor vragen. Uiteraard, tegen die achtergrond heb ik aangehaald de capaciteit waarvan de Belastingdienst zelf, dat moeten we op een andere vergadering met de Belastingdienst in depth bespreken. Maar ze zitten midden in een transformatie. En dit erbij, met al die workload, dat is een hele grote uitdaging. Met die 6 belastingwetten, wat voornemens zijn om per 1 januari te implementeren, dat is een zware opgave nu. Dus laten we alle zeilen, ja, bijtrekken, dat we die wetten hier behandelen. Dat is een grote uitdaging voor ons, naast die AML-wetten, maar dat wij dan ja, de Belastingdienst ook de ruimte dan krijgen om die verdere transformatie te plegen.
5: U weet wat ik bedoel en wat ik naartoe wil. Collega Pettersson, u hebt gelijk, ja. om aan te kaarten wanneer heel wat bedrijven dragen ze hun belasting bij of niet. En ik krijg ook die vragen op het veld. En als ik naar de president goed had geluisterd, geef zij ook aan dat we nog een lange weg hebben. Nog niet makkelijk, ja, maar er zeker een begin gemaakt. En daar kan ik verwijzen naar de belastingdeskundigen, zowel op het veld als binnen, die ik dus toen vaak in contact kwam en nu wel duidelijk aangeef, er is wel een zekere mate van positieve bijdrage. Ook bij bedrijven waar in het verleden helemaal nada, maar ze stuiten nog op de ondersteuning, en dat heeft collega Asabina ook al naar voren gebracht, het digitaliseren. Daar moet er nog behoorlijk geïnvesteerd, en natuurlijk kader en noem maar op. Maar nogmaals, het gaat niet aan voorbij aan deze regering wat belastinghervormingen betekent. Collega Parmisser, ook ik erken en wij weten ook met het streven om die wetten naar januari, we hebben heel veel werk, er is geen tijd te verliezen. Eigenlijk zijn we ook al aardig laat kijken naar de vele wetten die genomen moeten worden ter voorkoming van belastingen, blacklisting en noem maar op. Dat erkennen wij. En fijn dat u dat weer benadrukt, welke verantwoordelijkheid zowel vanuit de regering op en op ons als DNA ligt.
0: Ansadi, en verder hoorde u de DNA-leden Stanley Betterson, Rosalie Cotino, Ronnie Asabina, Robin Parmisser en Jeffrey Law. Ze spraken over de invorderingswet. Bedankt voor het luisteren naar deze nieuwsuitzending op Lim FM. President Simons is later in ons praatprogramma Bakal Natori de gast. Bedankt voor het luisteren.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. 1482. Lim FM, de andere radio.

0: chiama?
1: Enough, mamma mia. One minimum bribe dat toch is een precies a 100 euro no mo Jim.
0: Maar dat had ik je beloofd.
1: Maar die no maar zijn naar 50 euro Jim alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is zo je moeder? Nee, ma.
0: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die 50 euro te halen.
1: Anomusu, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De cello, dat is meer die brok aan gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, if je bosena 100 euro eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusmalet met de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, Amoni zei boos en die schoon, maar ik kan zijn en Jim ook toe.
0: Mama!
2: Hier heeft u het menu van Eethuis Esseline vandaag. Sweet osso witte nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, bakkeljauw moksalesi, gebakken vis met oma haar speciale saus, okersoep met kip en warme vis, masala kip en ei, zuurkool mix gerookte kip, kippenworstjes en aardappelen. En als groenten hebben wij kousenband, bitaweri en gomaweri. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tissi fufosi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169 of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Smakelijk eten!

0: Fantasy-siroop, gemaakt om van te genieten.
1: Bye bye, fire boy.

0: Maze afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij...

0: nigga.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The glance of perfection.
2: Hier heeft het menu van Eethuis Esseline vandaag. Sweet osso witte nasi, sweet osso bami, hirheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, bakkeljauw moksalesi, gebakken vis met oma haar speciale saus, okersoep met kip en warme vis, masala kip en ei, zuurkool mix gerookte kip, kippenworstjes en aardappelen. En als groente hebben wij kousenband, bitaweri en gomaweri. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anja ozo nang a echte sweet tissi fufosi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169 of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Smakelijk eten!
3: Hey, Biggie, stel op! Want if you want one professional junta, na een browser in de man. If you ready for start na een new stable job. If you ready for rock up the PG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact met DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser, safety through innovation.
4: Let op, vanaf 16 oktober verbetert DSB de beveiliging van online banking. Log je in op de mobile banking app met je vingerafdruk of Face ID. Zorg dan dat je jouw pincode van de app nog kent. Deze bestaat uit 4, 5 of 6 cijfers. Pin vergeten? Geen probleem. Stel voor 16 oktober eenvoudig zelf een nieuwe pin in. Ga voor instructies.

0: Het is het nieuws op Lim FM 91.7, limfmsu.com. Vandaag is dinsdag 13 oktober. We hebben vandaag aan de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Mike Noor Salim, gevraagd om een update in de zaak van de 385 ton illegaal ingevoerde rijst door de ondernemer Ramadin. En we laten u horen, de minister.
1: Zoals jullie weten is dat op 29 september 2026... heeft dus reisbedrijf Ramadin met de boot MV Valet een lading urium en kunstmest. Kunstmest was 384 ton, bijna 385 ton. Parboot 100% broekenrijs in de haven gebracht. En voor de urium had hij wel alle importdocumenten. Maar voor de invoer van rijst weten we dat er onder andere dwingende voorschriften en bepalingen zijn. En die staan allemaal in de plantenbeschermingswet van 2020. En rijst mag Suriname slechts binnenkomen via die officiële plaats van binnenkomst met inachtneming van die wettelijke voorschriften. Met die wettelijke voorschriften. Maar wat ander ding is ook, dus voor de invoer van rijst moet de importeur een toestemming tot invoer vragen bij dus de afdeling plantenbescherming van LVV. En voor de verkrijgen van die toestemming tot invoer zal hij dus ook die aanvraag voor die bestelling moeten plaatsen van de inkoop bij de verkoper van hem. En dat moet worden ingediend. Wanneer wij dus de aanvraag beoordelen, dus zal de dienst bij ons nationale en internationale standaarden en richtlijnen ook eigenlijk kijken naar richtlijnen en die standaarden. Er wordt onder andere een plaagrisicoanalyse gedaan. En om te voorkomen dat dus nieuwe plagen geïntroduceerd worden in het land. Bijvoorbeeld in het verleden hadden we geen fruitvlieg. Ja toch, het is het land binnengekomen. Recentelijk hebben we cassave, witches, broom disease. En dat heeft allemaal impact op onze food security, om het zo te noemen. Dus je wil voorkomen dat niet alleen plant, ook niet dier, maar ook met name de mens ziek wordt. Doordat wij zaken het land binnenbrengen of doordat zaken het land binnen worden gebracht die de gezondheid kunnen aantasten van plant, dier en mens. We weten ook dat naast die vereiste documenten van de plantbeschermingswet volgens besluit negatieve lijst, de invoer van rijst, ook vergunningplichtig is. En je hebt dan daarbij een invoervergunning van de dienst IUD van het ministerie van Economische Zaken dan nodig. En die gaat dan, dat zorgt ervoor dat je dan dat ook hebt. Hij heeft dus aangegeven dat alles was opgelood in het systeem. Lang verhaal kort, bleek dat geen van de documenten dus dan aanwezig waren. En dat was reden voor ons genoeg om aan de hardremmen te trekken. En die lading niet verder uit te laden in Suriname, te lossen in Suriname. Maar ook wat al gelost was, moest dan terug worden gehaald. Die afstemming is gepleegd met financiën. De douane is dan ingekomen. Ondertussen heeft die meneer een rechtszaak, een civiele zaak. Maar wij hebben toen, althans de rechter heeft een man voor de keuze gezet. Of ze kan niet op basis van, ze kan niet zonder de regels en de wetten een uitspraak doen. Dus liever kiest hij wat hij wil doen. En dat is dat hij heeft gekozen om die civiele zaak in te trekken. Dus er is geen civiele zaak meer. Er zijn diverse wetten overtreden, plantbeschermingswet, wetgoederen, verkeer, besluit negatieve lijst, wet tegengaan smokkel, wet economische delict. Dat betekent dat EZ direct ook in stelling wordt gebracht. EZ heeft de zaken, althans de douane heeft toen in beslag genomen en overgedragen aan de recherche, kapitale delicten. En nu op dit moment is alles overgebracht naar FAI. FAI is een parastataal van LVV. En het is overgebracht naar LVV, FAI. En het is onder 1x24 uur bewaking op dit moment. En het strafrechtelijk deel, dat moet door de justitie worden opgepakt. De mensen die zich hebben schuldig gemaakt aan smokkel, die moeten worden opgebracht verhoor. En de procedure is al bekend. En voor de rest, zoals ons standpunt helder en duidelijk is vanuit LVV, dat deze lading vernietigd zal moeten worden. We kijken uit op dit moment wat de justitie doet, maar we hebben van onze zijde alle medewerking verleend om in de loods van FAI dat op te slaan. En de sleutels zijn ook overhandig aan de politie, dus het is nu helemaal in handen van de politie die verder het zaakje moet afhandelen.
0: De LVV-minister Mike Noor-Salim met een update in de zaak van de 385 ton illegaal ingevoerde rijst door de ondernemer Ramadin. De jaarrede van president Jennifer Simons staat vol voornemens, volgens criticus Winston Ramotarsing. Ramotarsing sprak afgelopen zondag tijdens het programma Retrospectie op Lim FM. De jaarrede zat vol mooie woorden, vindt de econoom.
2: Ik moet je zeggen, de Willeins mag er lopen over van enthousiasme, hoe goed ze het doen, terwijl die bevolking het nog niet ziet. Iedereen praat over de jaarrede, maar niemand praat over de begroting. Zelfs de president heeft in haar jaarrede 5 regels, ik wil geen krachttermen gebruiken, maar 5 regels besteed aan de begroting. Terwijl je jaarrede is de verwoording van je begroting voor het komend jaar. Want wat je zegt dat je gaat doen, moet in je begroting terug te zien zijn. Mm. Omdat, if you know what money, dat je dacht dan zomaar. Dus ik vind het echt jammer dat ze de jaarrede heeft gebruikt om goede voornemens te verwoorden. We zijn bezig, we gaan, we zullen, we willen, we evalueren, we corrigeren, maar niks concreet. Ze begon eigenlijk, nee, ze sloot af met te zeggen, ik ben geen persoon van beloftes, ik ga voor goede resultaten of woorden van dezelfde strekking.
0: Maar je moet toch als president, moet je toch de richting aangeven van dit ben ik van plan te doen met mijn team.
2: Ja.
0: Want wij moeten toch weten waar we naartoe gaan.
2: Nee, maar ze heeft zich beperkt tot mooie formuleringen. Mm-hmm. Geen concrete acties van nu gaan we dat doen en dat doen en dat doen. En dat gaan we als resultaat aan het eind van het jaar kunnen zien. Ze zegt ik ben een persoon van resultaten, maar ze heeft nergens concreet aangeven welke resultaten op welk gebied ze wil bereiken. Want het is maar 1 jaar, het is overzichtelijk. Het is niet een ding van 25 jaar. Dus je kan wel zeggen, aan het eind van 2027 wil ik dat en dat bereikt hebben. Dat staat nergens.
0: Wat had je concreet willen horen?
2: Concreet, ik stop geld hierin. Mm. En dan wil ik dat, noem maar, public sector reform. Ik wil dat mijn staatsapparaat efficiënter moet draaien. En wat betekent efficiënt? Efficiënt betekent dat, dat ik zoveel mensen ga klaarmaken voor de private sector. Ga afstoten, want ik vind dat er te veel ballast is in de publieke sector. Mm. Die concrete dingen. Bijvoorbeeld, ze zegt niet van privatisering. We hebben een rapport van de vorige regering. We zijn bezig het te evalueren. En waar nodig zullen we het implementeren. Ik bedoel, het zegt toch niks. Het betekent gewoon, ik ga niks doen. Want in dat rapport stond ook al niks bijzonders. Dat we nog niet wisten. Dus het zijn goede voornemens die goed klinken. Maar die geen enkele praktische betekenis hebben.
0: Ja, en als je dus kijkt naar de begroting op zich.
2: Ja, dus die koppeling met die begroting is er gewoon niet.
3: Ja.
2: Is een mooi verhaal. Ja, waarschijnlijk hebben 30 mensen dingen ingestuurd om een mooi verhaal te maken. Maar het is geen enkele koppeling met die begroting. En dus het grote teleurstellende is dat ze zegt, we moeten het huishoudboekje op orde zetten. Voordat er oliegeld binnenkomt. Wel, oliegeld komt 28. Dus eind 27, het jaar waarover zij praat, de begroting, moet ik al dingen concreet op orde hebben. En dan kom je met een begrotingstekort van 16, zoveel, afgerond 17 miljard. Wacht even, dus ik moet wat dingen op orde hebben voordat die oliegeld komt, maar ik ga nog eerst even 16 miljard meer uitgeven dan ik verdien. Dan wil je het niet op orde zetten, je wil het alleen maar erger maken. Je zegt van de schulden, ja, we bouwen de schulden af. Maar je hebt die schulden van 4 miljard toen je overnam gebracht naar 4,7 miljard. Hoe bouw je schulden af? Vooral als je nu zegt, ik heb een tekort van 16 miljard. Hoe waar ga je het geld vandaan? Je gaat weer moeten lenen. Als je tenminste wil doen wat je zegt dat je gaat doen. Dus het is tegenstrijdig.
0: Het is tegenstrijdig, de woorden van de president op 30 september, waren overwegend voornemens. En daar hebben wij volgens Ramon Tarsing niet veel aan. Later is de president in de studio in ons praatprogramma Bakkanatori. Ter gelegenheid van de herdenking van de geboortedag van Desi Bouterse spraken wij gisteren de NDP onder voorzitter Ramon Abrahams. Abrahams heeft zijn onvrede geuit over onder andere het feit dat volgens hem de idealen van Bouterse niet langer worden gedragen. Zijn dood wordt volgens hem gevierd. Abrahams hekelt het feit dat niet meer wordt omgekeken naar Ernst Jeffrey, Benny Brandenstein en Stefan Dendu, de drie gevondenste leden van de groep van 16.
4: Want er wordt nu toch wel, naar mijn mening, een beetje een loopje genomen met zijn legacy binnen onze organisatie, de NDP. Het is alsof men Bouterse niet meer kent. Het is alsof men de dood van Bouterse viert. De manier of men handelt.
0: Viert?
4: Ja, ze vieren het, want als hij er was, zou het niet zo zijn. Men kan vrij handelen nu, omdat hij er niet meer is. Men kan onze drie broeders nog steeds laten instaan te bommen, omdat hij er niet is. Als Bouter er was, zou hij instaan te bommen zitten? Zou hij in het bos zijn? Echt niet, ja. Dus, omdat hij er niet meer is, mogen die drie mannen van me doodgaan instaan te bommen. De mannen die ook de grondleggers zijn geweest, samen met hem, voor de revolutie. Voor allemaal die nu posities hebben. En wat doen ze? Niets. Sorry, ik moet het zo zeggen. Er wordt niets gedaan. Mijn kameraden zijn al langer dan 30 maanden in Santa Boma. En dit hebben we ze niet beloofd. Ik heb het vaker gezegd voor de verkiezingen. We gaan de verkiezingen winnen. En Bouter heeft het ook tegen mij gezegd. Ramon, zorg ervoor dat je de verkiezingen wint. Want we moeten vrijkomen. En wanneer we nu de verkiezingen hebben gewonnen, we zijn aan de macht, dan kan niets. Niets kan. Alles is gewoon gebleven zoals het is. Ja, ik word een beetje boos op dit moment, omdat je merkt het zelf op wat er gebeurt op het ogenblik. De oudere NDP'ers, de revolutionairen, zijn gewoon aan de kant gezet. Daarom zeg ik het, ze vieren de dood van Bouterse. Men zal me kwalijk nemen, maar ik zeg het wel. Heel wat van ze vieren de dood van Bouterse. Laat dat duidelijk zijn. Ik, Ramon Abraham, zeg dat.
0: Terwijl je dat zegt, Ramon, hebben we dus een paar weken terug gemerkt dat de verzoeken van de drie kameraden van jou, dat die zijn afgewezen.
4: Dat klopt, ja. En het was dus een verzoek ingediend toen door de heer Kanhai. En een medisch rapport waarbij de mannen op medische gronden detentie ongeschikt verklaard moeten worden. En ik heb begrepen dat er dus een verklaring is gekomen of een uitspraak gekomen dat de mannen niet ontvankelijk zijn verklaard. Met andere woorden, ze blijven rustig in Santa Boma. Hoe het verder gaat aflopen, I don't know. Maar we zetten er nog geen punt achter. Ik bezoek de mannen iedere maand in de detentie in Santa Boma. En ik probeer, zoals ik heb beloofd aan Boutersen, de mannen bij te staan. Ik ben bezig met meneer Dest, oom Ronnie, hoe heet hij, Omar. En een paar mensen gaan ze af en toe bezoeken, maar verder doet de partij niks voor ze. Sorry.
0: Raman Abrahams, die dus zijn onvrede heeft geuit gisteren in ons praatprogramma over de manier waarop de partij omgaat met de legacy van Boutersen, zoals hij dat gezegd heeft. We spraken hem ter gelegenheid nogmaals van de herdenking van de geboortedag van Desi Boutersen, intussen overleden. Die zou vandaag 81 jaar zijn geworden. Er is nog steeds het nieuws op Lim FM en wij brengen u nu wat nieuws uit Slands Vergaderzaal, de Nationale Assemblee, waar onder de hamer lag afgelopen vrijdag. Even spieken de invorderingswet. U hoort de DNA-lid Anne Zaldi, die dus gevraagd heeft hoeveel belasting staatsolie exact afdraagt. Ronnie Asabina die heeft aangegeven dat er een belastingsplan noodzakelijk is. En Roselli Cotino die vroeg wat meer duidelijkheid met betrekking tot het restitutiebeleid. Verder hoort u ook de leden Rabin Parbisser, Stanley Bettersen en Ronnie Asabina, zoals ik heb aangekondigd, en Jeffrey Law. Uw onverdeelde aandacht voor dit fragment in deze nieuwsuitzending.
3: Grote bedrijven met veel geld of mensen met veel geld hebben de mogelijkheid om de beste belastingdeskundigen in huis te nemen. En ik ben het eens met de lid Asabina dat de gaten zoveel mogelijk gedicht moeten worden. Dat is correct. Ja? De rijken, en in rijke landen is het zo, dat juist de rijke mensen eigenlijk relatief minder belasting betalen. Dat is door de jaren heen in de politiek ook zo geworden, omdat ze heel veel invloed hebben. Maar voor de kleine man, voor de mensen die echt hosselen, die tenminste onwetendheid hebben van de belasting, daar wil je eigenlijk de bescherming hebben. En ik noem een voorbeeld. In Nederland kent men een beslagvrije voet. Er is een waarborg eigenlijk van het bestaansminimum van de belastingschuldige. De persoon moet niet zoveel geplukt worden dat hij niet eens een brood kan kopen voor de dag. Dat hij dus niet kan overleven. Maar die bescherming hebben we niet in Suriname. Als jij een x-bedrag schuldig bent, moet je dat bedrag betalen. En nu is het zo, je gaat zover met de digitale eigen beslaglegging. Het gaat automatisch zelf. Dus we moeten juist de kleine mensen beschermen. En daarom is het evenwicht belangrijk. Voor de grote bedrijven, ja, een x-bedrag is voor hun bijvoorbeeld niks. Maar voor de kleine man is dat wel heel belangrijk. Elke cent telt. En daarom zijn deze waarborgen wel nodig in de belastingwet. En in de invordering. En ook moeten we kritisch kijken naar de kosten. Elke SRD telt voor de kleine man.
5: Belasting betalen doet pijn. Niemand staat in de rij. Dat erkennen wij allemaal. Ik heb ook geluisterd naar mijn collega. Ja, ik ken zijn naam Lau, want ik zeg altijd buurman. Bijna heb ik gezegd buurman. Dat hij natuurlijk pleit voor de kleine man, terecht. Maar wat ik hierbij wil toevoegen, goed geluisterd naar de bijdrage van collega Asabina, voorzitter. De voorlichting naar een ieder, misschien schort het daar nog wat bij, maar belasting betalen is een must. Anders, hoe gaat het land hun huishouden draaien? Naar daadkracht, naar redelijkheid en billijkheid. En collega Asabina heeft verduidelijkt de procedures voordat men tot beslaglegging overgaat. Daarom is voor elke burger taak en bewustwording belasting betalen moet naar alle redelijkheid en billijkheid. En daarom ben ik blij met de bijdrage van collega Asabina, de hele procedure voordat men zegt beslag wordt gelegd. Dus dat moeten we duidelijk meegeven aan de gemeenschap. We spreken vandaag over een ingrijpende belastinghervormingen. Wetgeving die diep ingrijpt in onze economie en direct voelbaar is in de portemonnee van elke Surinamer. Maar ik gaf het aan in mijn inleiding, het is een must. Maar voorzitter, laten we eerlijk naar elkaar en naar het volk. Fiscale wetgeving is een uitermate ingewikkelde en technische materie. Niet elk assembleelid, zeker mijn persoon, is een fiscaal deskundige op fiscaal jurist. En dat hoeft ook niet, voorzitter. Want wij zijn hier in de eerste plaats als volksvertegenwoordiger. Maar ja, wij allemaal dragen de verantwoordelijkheid wanneer we een besluit nemen. Maar voorzitter, om onze grondwettelijke taak, namelijk het maken van wetten en het scherp controleren van de regering, naar behoren uit te voeren, hebben wij, voorzitter, zeker voor zulke gevallen en zulke wetten inhoudelijke ondersteuning nodig. En ik refereer naar, tenminste in die trend, dat mijn collega, de commissievoorzitter, fractievoorzitter, tevens fractieleider, meneer Parmisser, dat ook zo heeft aangeduid eerder. Daarom mijn eerste concrete vraag en oproep aan de leiding van dit parlement, en zeker ook naar u toe: stel onafhankelijke fiscaal technische deskundigen ter beschikking van de DNA en voor sommige individuele assembleeleden. Zeker mijn persoon. Geef ons de vakinhoudelijke ondersteuning die nodig is om deze zware belastingwetten artikelsgewijs te toetsen, zodat we besluiten nemen die echt in het belang van de samenleving zijn, voorzitter. Het belang van de samenleving is natuurlijk ook het belang van onze soeverein Suriname. Voorzitter, dit brengt mij direct bij mijn tweede punt in het verlengde van deze belastingwetten, omdat dit ik zeker naar voren wil brengen, de rol van staatsolie en de naderende oil and gas boom. Staatsolie is een staatsbedrijf die belastingplichtig is en draagt belastingen af aan de staat Suriname. Met de gigantische ontwikkelingen voor onze kust gaan er straks miljarden om. Wanneer ik dit aankaart, voorzitter, het zal mij te ver voeren om aan te halen wat al hier in het parlement zeker over staatsolie naar voren is gebracht. De vraag die leeft bij de samenleving, voorzitter, en bij ons als volksvertegenwoordiger is: hoeveel belasting moet staatsolie precies afdragen? Want er zijn toch allerlei constructies in het verleden hier in ons parlement bediscussieerd dat een heleboel zaken niet kloppen, zoals het naar voren of naar buiten hoeveel belasting staatsolie hebben afgedragen. En op basis van welke afspraken wordt dat berekend? Voorzitter, transparantie is hier geen gunst. Het is een absolute plicht. En omdat ik aangaf dat staatsolie een staatsbedrijf is, ook nota bene. Als wij als DNA de belastingontvangsten van de staat moeten beoordelen en controleren, dan kunnen wij niet in het duister tasten. Vandaar mijn vraag. Daarom vragen wij de Nationale Assemblée, ja, die ondersteuning moet krijgen, waar ik eerder had aangekaart aan deskundigen. De volledige inzage krijgt in de grote contracten, ik herhaal, volledige inzage krijgt in de contracten die staatsolie tekent met de internationale oliemaatschappijen. Wij moeten precies weten wat de fiscale voorwaarden zijn en wat Suriname onder aan de streep overhoudt, voorzitter. Omdat mijn gevoel bekruipt mij met de eerdere discussies hier in DNA, ik geen voldoening heb. Voorzitter, controle zonder kennis is schijncontrole. En geheimzinnigheid over de opbrengsten van onze natuurlijke hulpbronnen kunnen we ons niet veroorloven. Want change assistee. Ik vraag de leiding van DNA en de regering om hier duidelijkheid over te geven. Geef de DNA, de deskundigen die zij nodig heeft, en geef ons de transparantie die het Surinaams volk verdient. Omdat, voorzitter, er zijn nog een aantal zaken die ik in het verleden hier had aangekaart en nog geen duidelijk antwoord krijg. Dan waren de vragen bij de vorige regering, ik heb het meegenomen bij deze regering, ook nog geen duidelijk antwoord over kwestie van OMO, over kwestie van miljarden die niet zichtbaar was over de government take. Ik heb alle geduld omdat ik die belief heb dat deze regering verder naar werkt, naar transparantie. Voorzitter, kijken naar de tijd kan ik niet afsluiten zonder te complimenteren, want ik kom veel in aanraking met belastingambtenaren, zowel op het veld als binnen, dat er wel een zekere vooruitgang in de boeking van belasting, het innen van belasting, kwestie BTW. Want u weet, onze commentaren voordat die wet was aangenomen en gaande de rit op welke problemen zij stuiten. Ze geven wel aan dat er nu een zekere groei in positieve zin, alleen is het nog niet duidelijk ten aanzien van mensen die restitutie moeten ontvangen, want dat moet ook meegeteld worden dat straks de belasting moet uitbetalen. Er moet een zekere balans zijn en het probleem, en dat wil ik wel de regering vragen, zeker naar financiën, zij stuiten op het digitaliseren. Want het zou veel makkelijker, beter, transparanter als zij die equipment van het digitaliseren een betere investering daarin wordt gedaan. Belastingplichtigen die moeten belasting betalen, maar als er een teruggaaf van belasting, restitutie van belastingmiddelen teruggegeven moeten worden aan de belastingplichtigen, dan stuit het op vertraging, dan stuit het op een hele bureaucratische weg, en niet te praten over de rente die de belastingplichtigen daarbij mislopen. Als er boeterente wordt toegekend aan de belastingplichtigen. En als de belastingplichtige teruggave moet krijgen, dan moet de overheid ervoor zorgen dat je dat met rente terugkrijgt. Want sommige natuurlijke personen en bedrijven, rechtspersonen, die wachten jarenlang op teruggave. De mensen lopen rente mis. Dus als we praten over kosten aan de ene kant, laten we ook kijken naar de kosten aan de andere kant. Dan pas zijn we in balans en dan pas zijn we goed bezig. Daar zonder had deze wet eigenlijk niet kunnen, voorzitter. Dus ik vraag aandacht van de minister, maar ik onderstreep met grote mate de bijdrage van de spreekster als ze het heeft over de teruggaaf, maar ook voornamelijk teruggaaf met rente. Heel belangrijk, want als we willen dat mensen aan hun belastingplichting voldoen, dan moet het klimaat zodanig zijn dat mensen op voorhand belasting betalen om daarna te weten dat ze binnen afzienbare tijd hun geld terugkrijgen. En als dat niet gebeurt, dat ze het met rente terugkrijgen en geen verlies leiden.
6: We nog steeds niet alles heffen wat we moeten heffen of kunnen innen. Er zijn sectoren te overgenomen, de goudsector is onder andere een van ze, maar er zijn ook andere. Even de vraag is, onze parastatale bedrijven, in hoeverre zou wel belasting betalen? De spreekster haalde staatsolie aan, maar oké, okay, we weten dat staatsolie afdraagt. Die constructie, hoe het in elkaar zit, dat ken ik niet, maar we weten dat de overheid dat vaker bekend maakt. Maar we weten dat er tal van parastatalen zijn die elk jaar toevoegen aan hun algemene reserve. En de vraag is, betalen ze wel belasting? En dan kunnen we zeggen, ja, constructies. Maar voorzitter, wanneer we praten over een rechtvaardig belastingssysteem, dan moet de belasting niet zoveel mogelijk ernaar streven dat er ieder betaalt. En weet u wat er vaak gebeurt en die klachten zijn te over in de samenleving? Op het moment dat iemand aan zijn belastingplicht wil voldoen, een burger die zegt nee, ik moet het doen, dan bijna ben je vogelvrij verklaard. Want dan zijn er allerlei dingen die plotseling erbij komen, men wordt uitgekeerd. Terwijl er mensen daar zijn in de goudsector, grote voertuigen rijden, grote woningen bouwen, maar niet eens worden aangesproken. De belastingdienst, het systeem is te passief. Maar de kleine man kan men wel uitkleden, maar wanneer het gaat om bepaalde grote bonzen, waar het duidelijk te zien is, dure auto's, van alles, dan zit men te kijken, ja, we hebben geen informatie, we hebben geen vervoer, we hebben geen deskundigen. Voorzitter, dat is natuurlijk, hoe moet ik het noemen, eigenlijk roepende, geen roepende de woestijn, maar eigenlijk, er is daarmee niks gezegd. Men doet het werk gewoon niet.
7: Eigenlijk wat we hier in koor zingen, voorzitter, is dat we zeggen dat het belastingregime ja, betrouwbaar moet zijn. Het handelen van de belastingdienst moet integer zijn. We vragen naar eerlijke belastingheffing en eerlijke inning van belasting. Rechtvaardig ook, voorzitter. Daarom vinden wij, voorzitter, en we blijven erbij, dat aan deze modernisering en hervorming, voorzitter, een belastingplan gekoppeld zijn, voorzitter. We willen weten wat de uitdagingen intern zijn bij de belastingdienst. Ja, is er sprake van kwalitatieve onderbezetting, personele onderbezetting? Ja, maar ook wat op het gebied van digitalisering, welk traject is uitgezet, voorzitter, om het af te ronden. En zo zouden we door kunnen gaan. Eén ding moeten we wel weten, voorzitter, elke modernisering, elke hervorming kent kinderziekte. Verloopt niet vlekkeloos. Ja, gaat gepaard met kleerscheuren, voorzitter. Ja, maar het is goed dat wij het kader ja, vernemen en ook het pad kunnen volgen, voorzitter. En als we kali-kali concepten krijgen, zonder een beleidsnota, zonder een belastingplan, voorzitter, dan gaan we achter de feiten blijven aanhollen. En dat hebben we niet nodig. De Amerikaan die zegt, time is money, voorzitter. Laten wij onze tijd, ja, nuttig, efficiënt en effectief besteden. Dat is de oproep welke ik doe.
8: Een van de zaken wat mij opvalt is namelijk de belastingafdracht, de belastingparagraaf, waaraan onze grote bedrijven, en niet alleen staatsolie hoor, al onze parastatalen daaraan moeten voldoen. Ik weet toevallig dat een aantal parastatalen niet eens de belastingen afdragen die ze inhouden van de werknemers. Waarbij werknemers, wanneer ze met pensioen gaan, dat ze ook daar problemen krijgen. Dat soort en meer zaken spelen zich af. En daar wil ik bijzondere aandacht voor vragen. Uiteraard, tegen die achtergrond heb ik aangehaald de capaciteit waarvan de Belastingdienst zelf, dat moeten we op een andere vergadering met de Belastingdienst in depth bespreken. Als ze zitten midden in een transformatie en dit erbij met al die workload, dat is een hele grote uitdaging. Met die 6 belastingwetten, wat voornemens zijn om per 1 januari te implementeren, dat is een zware opgave nu. Dus laten we alle zeilen ja, bijtrekken dat we die wetten hier behandelen. Dat is een grote uitdaging voor ons naast die AML-wetten, maar dat wij dan de Belastingdienst ook de ruimte dan krijgen om die verdere transformatie te plegen.
5: U weet wat ik bedoel en wat ik naartoe wil. Collega Pettersen, u hebt gelijk, ja. om aan te kaarten wanneer heel wat bedrijven dragen ze hun belasting bij of niet. En ik krijg ook die vragen op het veld. En als ik naar de president goed had geluisterd, geeft zij ook aan dat we nog een lange weg hebben. Nog niet makkelijk, ja, maar er zeker een begin gemaakt. En daar kan ik verwijzen naar de belastingdeskundigen, zowel op het veld als binnen, die ik dus toen vaak in contact kwam en nu wel duidelijk aangeef, er is wel een zekere mate van positieve bijdrage. Ook bij bedrijven waar in het verleden helemaal nada, maar ze stuiten nog op de ondersteuning en dat heeft collega Sabina ook al naar voren gebracht. Het digitaliseren, daar moet er nog behoorlijk geïnvesteerd en natuurlijk kader en noem maar op. Maar nogmaals, het gaat niet aan voorbij aan deze regering wat belastinghervormingen betekent. Collega Parmisser, ook ik erken en wij weten ook met het streven om die wetten naar januari, we hebben heel veel werk, er is geen tijd te verliezen. Eigenlijk zijn we ook al aardig laat kijken naar de vele wetten die genomen moeten worden ter voorkoming van belastingen, blacklisting en noem maar op. Dat erkennen wij. En fijn dat u dat weer benadrukt, welke verantwoordelijkheid zowel vanuit de regering op, en op ons als DNA ligt.
0: Ansadi, en verder hoorde u de DNA-leden Stanley Betterson, Rosalie Cotino, Ronnie Asabina, Rabin Parmisser en Jeffrey Law. Ze spraken over de invorderingswet. Bedankt voor het luisteren naar deze nieuwsuitzending op Lim FM. President Simons is later in ons praatprogramma Bakal Natori de Gas. Bedankt voor het luisteren.

0: Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.
1: The rule strikes again.

0: Ja, we veel ding, nigga.
1: Hier heeft het menu van Eethuis Esseline vandaag. Sweet osso witte nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, bakoyo moksalisi, gebakken vis met oma haar speciale saus, okersoep met kip en warme vis, masala kip en ei, surkool mix gerookte kip, kippenworstjes en aardappelen. En als groente hebben wij kouseband, bitaweri en gomaweri. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tissi fufosi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169 of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Smakelijk eten!
2: This is the recap of the phenomenal top 10 on Limb. All the hits.

0: week. Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
1: Number one.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat Inobegi opdracht en... Misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

0: odo takso.
1: Arkis malontu, dan tide, dan unkondoro bakananga na beskopu, oftewel, na odofuna di. En abeskopu tide, dat takso. Sweetie fu sapatia, mek fremusu, las yuru. En dat wil zeggen, mijn mensen, tegen de lamp lopen, oftewel, zich in de vingers snijden. Sweetie, fu sapatia, mek fremusu. Las yuru.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Oogies Livestream en Oogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Signity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Prooster, Safety Through Innovation.
5: Ben je fan van bakken, maar wil je betere technieken zonder dure lessen?

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepzing winkels.
1: Ladies and gentlemen, you're listening to the most respected radio station. 91.7. This is Lim FM.
2: Are you ready?
3: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
4: Hey Valken. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
3: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
4: Hey, serieus Zoe man. En hoe zit het met de terugbetaling?
3: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
4: Hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
3: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
5: Bij Kilpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kilpelani, jouw partner in financiering.
6: Hoi mama.
7: Hallo Shelle, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
6: Mama, ik snap het. Ik zal later de €50 voor u sturen.
7: Gang, je zin wel 100 euro, Jim.
6: Mama, ik zei €50.
7: Maar dan van jou zijn er €100 daar.
6: Ik zei €50, mama, 50.
7: Nee, mijn broeia. Omdat die brader zijn, Jim, naar 100 zijn niet.
6: Nou, mama, dan stuur ik ook €100, hoor.
7: Maar jij nog, die zin heeft jouw Western Union, jij op Pengelstraat. Want trappen aan top service. Vriendelijkheid, top, de smijf is aan het gaan. If you stop that, you're sending our trap receipt, that's the one.
6: Ja, maar ik weet, ik doe het toch al 30 jaar via Caritrans voor Wester-Union. Ze zijn toch aan de Johan Adolf Pengelstraat 192? En ze zijn dagelijks open van 7:30 a.m. tot 8:00 p.m. Toch, maar?
7: Ai,

0: Tuesday. At pakidis na O.
1: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
2: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat Inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
3: When I'm in Suriname, I listen to Bakan Natori with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from falling.

Daan. Goedemiddag. Het wachten is op de prijs.

Academy Muziek begint alvast om de mensen die vandaag jarig zijn te feliciteren. Wij gedenken op deze dag zeker de ex-president, gewezen voorzitter NDP, DDB. Die zou 81 kaartjes uitblazen als hij leven was. Daisy, de Lano Bouterse. Anno de nou minder moro. En we zeggen nog steeds meeges.

extra wordt herdacht. Mijn gedachten meegaat. Wij, oeps, dan gaat het even mis in de studio hier met Falco. Echt geen plaat die je dus op dit moment wil horen. Rock me Amadeus. Nee, gaan we eruit halen natuurlijk, want het is niet. Anna Jurofende van Botaki. Ah, dus Papa Bouta, boven verjaard idee. Wij hebben in dat kader gisteren gesproken tot Ramon Abrahams. Het is overigens ook op YouTube, dat gesprek. En zo zijn er ook heel veel anderen die dus heel wat met DDB hebben meegemaakt. Hij was een aparte man, een uitzonderlijk mens, enig in zijn soort. En het was een waar genoegen ook voor mij hoor, om heel dicht bij hem, samen met hem te werken, of althans onder zijn leiding. Heb ik ervaren als leerrijk en bijzonder. Alle andere mensen die vandaag jarig zijn, wil ik feliciteren. Desma Sandina Sari wil ik condoleren. En de waanzang is ik zo. Ik denk aan moderator Stephanie. Die ligt plat. Moderator ligt plat, maar compleet met, hoe zeg je dat? Compleet met toetsenbord en alles in haar in handen. Om in te komen indien nodig. Dus je noemt denk ik dat, omdat moderator platta. Dat je ook gewoon doe al de rommel. Beterschap aan moderator. Oti Alain Stengue. En natuurlijk ook aan mijn twee baby's. Je begrijpt één omgeving. Er zijn ook wat ziekjes. Zijn overigens overmorgen jarig, hè.

0: Overigens, dames en heren, de president is... mij is gezegd nog even geduld. Je weet hoe het aan toe gaat met presidenten. Ze zitten tot over hun oren. Met afspraken en gesprekken en mensen en... volgens mij heb ik zo'n kans voor stong. Wel is die one-on-one naar een president, een soort president. Mag je van geluk spreken? Of dat zou het volgens mij 3:30 in de ochtend moeten zijn. Ze hebben het allemaal druk. Maar het land die ze dus aan het besturen zijn, dus... heeft mij zo abeer zo druk, laat staan een president. Zo lees mijn actie misrep af, jongen. Wij gaan schrijven 4 of 5 uurtjes per dag. Dat laat staan een president. Maar goed, er is aan mij gezegd, nog 10 minuutjes door protocol. En we houden daar rekening mee. En ik ga niet nog 10 minuutjes de tune laten draaien natuurlijk. Dus mijn logo, hoe ik dat ga klaarspelen. In de meantime, weet je wat we gaan doen? Ik ga laten horen het gesprek welke ik... Nou, ik had geen gesprek. Tegenwoordig doe ik het anders. Ik heb een statement van de minister van LVV, Mike Noor-Salem. Noor-Salem, allemaal die man statement in het kader van een update rond de case voor Amang. Om 385 ton paddy. Daar maak je een statement over het verloop. Isabi, en ik denk dat ik in afwachting van de president, dan ga ik Noor-Salem even inschuiven, als u dat niet erg vindt. Meneer Noor-Salem geeft ons dus een statement. Mike, de minister van LVV. En ik denk niet dat de president daarna er al zal zijn. Want Isabel president is niet rengen als hierin, dus ze zal wel rustig met haar team verplaatsen richting... Ik neem aan dat ze van het kabinet komen. Maar laten we alvast luisteren naar de update van de LVV-minister. Daar ben ik straks bij u terug.
1: Zoals jullie weten is dat op 29 september 2026... heeft dus reisbedrijf Ramadien met de boot MV Valk een lading urium en kunstmest. Kunstmest was 384 ton, bijna 385 ton. Parboot 100% broekenrijs in de haven gebracht. En voor de urium had hij wel alle importdocumenten. Maar voor de invoer van rijst weten we dat er onder andere dwingende voorschriften en bepalingen zijn. En die staan allemaal in de plantenbeschermingswet van 2020. En rijst mag Suriname slechts binnenkomen via die officiële plaats van binnenkomst met inachtneming van die wettelijke voorschriften. Met die wettelijke voorschriften. Maar wat ander ding is ook dus voor de invoer van rijst moet de importeur een toestemming tot invoer vragen bij dus de afdeling plantenbescherming van LVV. En voor het verkrijgen van die toestemming tot invoer zal hij dus ook die aanvraag voor die bestelling moeten plaatsen van de inkoop bij de verkoper van hem. En dat moet worden ingediend. Wanneer wij dus de aanvraag beoordelen, dus zal de dienst bij ons nationale en internationale standaarden en richtlijnen ook eigenlijk kijken naar richtlijnen en die standaarden. Er wordt onder andere een plaagrisicoanalyse gedaan. En om te voorkomen dat dus nieuwe plagen geïntroduceerd worden in het land. Bijvoorbeeld in het verleden hadden we geen fruitvlieg Ja toch, het land binnengekomen. Recentelijk hebben we cassave, witches, broom disease. En dat heeft allemaal impact op onze, op onze food security, om het zo te noemen. Dus je wil voorkomen dat niet alleen plant, ook niet dier, maar ook met name de mens ziek wordt. Doordat wij zaken het land binnenbrengen of doordat zaken het land binnen worden gebracht die de gezondheid kunnen aantasten van plant, dier en mens. We weten ook dat naast die vereiste documenten van de plantbeschermingswet volgens besluit negatieve lijst, de invoering van rijst, ook vergunningplichtig is. En je hebt dan daarbij een invoervergunning van de dienst IUD van het ministerie van Economische Zaken daar nodig. En die gaat dan, dat zorgt ervoor dat je dan dat ook hebt. Hij heeft dus aangegeven dat alles was opgelood in het systeem. Lang verhaal kort, bleek dat geen van de documenten dus dan aanwezig waren. En dat was reden voor ons genoeg om aan de handremmen te trekken. En die lading niet verder uit te laden in Suriname, te lossen in Suriname. Maar ook wat al gelost was, moest dan terug worden gehaald. Die afstemming is gepleegd met financiën. De douane is dan ingekomen. Ondertussen had die meneer een rechtszaak, een civiele zaak. Maar wij hebben toen, althans de rechter heeft een man voor de keuze gezet. Of ze kan niet zonder de regels en de wetten een uitspraak doen. Dus liever kiest hij wat hij wil doen. En dat is dat hij heeft gekozen om die civiele zaak in te trekken. Dus er is geen civiele zaak meer. Er zijn diverse wetten overtreden. Plantbeschermingswet. Wet goederen, verkeer, besluit, negatieve lijst. Wet tegengaan, smokkel. Wet economische delict. Dat betekent dat EZ direct ook in stelling wordt gebracht. EZ heeft de zaken, althans de douane heeft toen in beslag genomen en overgedragen aan de recherche, kapitale delicten. En nu op dit moment is alles overgebracht naar FAI. FAI is een parastataal van LVV. En het is overgebracht naar LVV, FAI. En het is onder 1x24 uur bewaking op dit moment. En het strafrechtelijk deel, dat moet door de justitie worden opgepakt. De mensen die zich hebben schuldig gemaakt aan smokkel, die moeten worden opgebracht verhoor. En de procedure is daar bekend. En voor de rest, zoals ons standpunt helder en duidelijk is vanuit LVV, dat deze lading vernietigd zal moeten worden. We kijken uit op dit moment wat de justitie doet, maar we hebben van onze zijde alle medewerking verleend om in de loods van FAI dat op te slaan. En de sleutels zijn ook overhandig aan de politie, dus het is nu helemaal in handen van de politie die verder het zaakje moet afhandelen.
0: En dat was de minister van LVV. We hebben hem ingeschoven in afwachting van de pers. Die intussen is gearriveerd als de microfoons in orde gemaakt kunnen worden. Dan kan ik beginnen, want het protocol is weer in de jakbaar dat we tot 4 uur moeten praten, wat niet makkelijk zal zijn, want je hebt de president niet elke dag. Je hebt ook via deze zender van tijd tot tijd kritiek op het beleid en op moves. Dus wanneer het moment daar is, dan wil die president wel zoveel als mogelijk de ruimte geven om te reageren of de mening te, of om zaken te verduidelijken. En ik denk dat dat moment er nu is. Dus ik weet niet in hoeverre er geschoven kan worden met de agenda van de president. Oh, is een internationale afspraak?
2: Nee, dat is een activiteit.
0: President, welkom.
2: Ja.
0: Goedemiddag, hoe gaat het met u?
2: Met mij persoonlijk gaat het goed. Zo. Het werk is veel, ja. Maar ja, dat is waarvoor we hebben gekozen.
0: Ja, tuurlijk. Je hebt de eed afgelegd om het land zo goed als mogelijk te besturen. En u doet uw uiterste best. En,
2: dat is wat ik altijd doe.
0: Ja, als u wat luider voor ons kunt praten.
2: Ja.
0: Maar vertelt u nou, verfasting, verfiri?
2: Beter dan een aantal maanden geleden, omdat ik intussen ook mezelf tot de orde heb geroepen. Dat ik ook naar mezelf moet kijken.
0: Vertel. Je nou, kijkt niet naar jezelf. Hoezo?
2: Dat klopt.
0: Qua voeding, qua
2: alles,
0: rust?
2: Het werk neemt, als je niet uitkijkt, 18 uur van je dag.
0: Mm-hmm.
2: En dat kan je, dat moet je niet doen. Je moet uiteindelijk voor jezelf zorgen. Niet alleen rusten, ook gewoon je werk regelen, zodat je kan eten, dat je zaken goed gaan, dat je ook nog je familie een keertje ziet.
0: Ja, en dus, het lukt u aardig.
2: Het lukt
0: want
2: beter.
0: Je hebt nog 4 jaartjes.
2: Het lukt beter.
0: Nog 4 jaartjes.
2: Mm-hmm. Ja.
0: En misschien meer.
2: We zullen zien.
0: Vertelt u. Dat werk is daar. Problemen van alle kanten. Verwijten. Ontevredenheid. Zegt Jenny Simons. Hoe zij ze nog 4 jaar te gaan heeft. Zegt ze van. Arroko voelen zodanig. Dat ik mijn werk niet in deze periode ga kunnen afmaken. Ik heb meer tijd nodig. Na 2030.
2: Ik ben nu bezig een land dat in puin is achtergelaten te proberen te herstellen samen met de mensen die ik heb, de andere coalitiepartners, mensen in de samenleving. We praten met VSB, we praten met bonden, we doen een beroep op iedereen. Omdat, zoals ik al heb gezegd, dat was niet iets wat één persoon of één regering kan doen. En het is nog erger dan ik dacht. Dus we werken en tot zover hebben we een aantal dingen kunnen doen. Belangrijk was het eerste jaar, heb ik al gezegd, om na 5 jaar van constant naar beneden tuimelen, toch wel een stuk rust, economische rust, koersrust, politieke rust te hebben. En dat moesten we doen, terwijl we aantraden was de koers tegende. Andere mensen vonden het gaat naar 60. Wel, het is geen 60. Intern, extern, allerlei politieke verhalen en vraagstukken. We hebben de rust kunnen houden. En dat terwijl we hebben gezegd dat we stap voor stap zaken moeten aanpakken. Dat hebben we ook gedaan. dus voor het eerste jaar was het voor mij belangrijk dat vooral die economische stabiliteit voor de mensen, die koers. Want in Suriname, als de koers loopt, heeft iedereen ellende. No. Die koers is niet per ongeluk of toevallig hetzelfde gebleven. We hebben echt opgelet. We hebben gewerkt aan wat eerste ronde van inkomstenverhoging. Het is gelukt, dat is nog lang niet genoeg. Dus ja, ik denk dat zoals ik mijn hele leven heb gedaan. Elke dag dat ik werk, dan doe ik mijn werk. En hoeveel, hoe lang, wat ik dan verder ga moeten doen, dat zal...
0: Je bent nog niet zo ver.
2: Dat God en de situatie duidelijk maken.
0: Ja, maar dat zal in 2028, 2029 wel duidelijk moeten worden.
2: Maar ik moet toch eerst weer in 28, 29 terechtkomen met
0: maar
2: het beleid.
0: Maar je hebt die twijfels.
2: Met beleid, nee. Dus, maar ik focus op wat ik moet doen. Mijn auto dan vindt dat ik ben in het dromenland dan in de nacht was. Nee, mijn focus stap ze met doen.
0: Oké. President, ik ben blij dat u hier zit, want ik heb u 2 keer een opmerking horen maken. En Maxim is er af, maar waarom zegt ze dat zo? Is er iets wat we niet weten? De eerste keer was het woorden van gelijke strekking. Ik moet in leven blijven.
2: Die ik is nooit gezegd.
0: Wat?
2: Ja, dus in zijn algemeenheid.
0: Okay,
2: dat geldt gewoon voor het hele proces. Wanneer je te hard rent en zomaar rent, dan kan je in de situatie waarin we verkeren met zoveel gaten en kuilen en allerlei ingewikkelde dingen, dan kan je je proces voortijdig beëindigen. En dat heb ik gezegd.
0: Oh, dan ben ik gerustgesteld. Ja. Want ik zei de eerstvolgende keer wanneer ik haar ontmoet, zal ik haar vragen, is there something that's bothering her? What we need.
2: It's not bothering. Mm. Ik denk dat iedereen die nadenkt over de situatie waarin we zitten, begrijpt waar ik het over heb. En het heeft niet specifiek met mijn persoon te maken. Maar het is de situatie. Ons land, en ik ben voorzichtig, want iedereen luistert ook buitenland. Maar ons land heeft echt reparatie nodig. En het is niet eenvoudig. En dat had ik van tevoren gezegd. En daarmee ben ik bezig. En het kost heel veel moeite en tijd. En het is ook niet alleen in de toppen van de regeringen en de partijen. Het is van boven naar beneden. Dus we moeten elkaar niet voor de gek houden. Dat land heeft veel werk nodig. En je kan niet gewoon rechtdoor rennen. Zoals sommige mensen denken. Je moet rechtdoor rennen. Dit moet gebeuren. Dat moet je doen. Maar als er een gat daar is, ga je nek breken. Je moet eromheen lopen.
0: Doet u dat ook voor de politicus? Eromheen lopen?
2: Je moet. Politiek is een onderdeel van dit werk. Niet alleen nationaal, ook internationaal. Je moet je pad vinden. En heel belangrijk in dit werk is dat wanneer je eromheen loopt, dat je terugkomt op het pad en verder gaat. En niet plotseling 10 graden noorderbreedte afwijkt. En je weg verliest. Dat is het.
0: Want er is veel kritiek. Meer bij kritiek te horen, want ik vind als er wordt gezegd, we geen systeem, dat wil je geen situaties terugzien waar we zoveel problemen mee hadden tijdens de vorige regering met een steeds jankende coalitiepartner die elke keer weer zo zit te ademen in achternek en allerlei opmerkingen maakt in de media.
2: Ja.
0: Ja, misschien heb ik een ander karakter, maar ik mensen zeggen, maar waarom roept Simons de man niet tot orde? Is ze bang voor de ABOP? Ik zeg precies zoals ik dat hoor op straat en zoals het soms overkomt. Ze kijkt de andere kant op als het om ABOP gaat.
2: Wel, mensen mogen hun mening hebben. Wat ik moet doen is zorgen dat ik mijn bijdrage lever dat het land de juiste richting uitgaat.
0: Ik ben niet tevreden met dat antwoord.
2: Dat begreep ik.
0: Waarom
2: ik
0: begreep je dat?
2: Ik ga niet elk antwoord kunnen geven wat je wil horen.
0: Nee, het is niet wat ik wil horen. Mm-hmm. Maar hoe stevig is die president in haar schoenen? Mm-hmm. Daar waar het gaat om. En ik begreep het. U hebt al goed uitgelegd. In om long recht. Eigenlijk zegt u, zoals we net in het Surinaam zei, in om long,
2: ja, nee, die don dapper.
0: Don
2: dapper noemden we dat in
0: ja,
2: vroeger.
0: Dom dapper.
2: Ja, dom. Je moet berekenen. Wat zei die vorige president van ons, onze partijvoorzitter, D.C. Bouterse?
0: Fin Rocco.
2: Ja, sommige dingen zijn goma kuku. In Lukusa heeft staat op het schaakbord. Dat we zeggen, je moet nadenken en je pad zoeken. En vooral als je verandering wil brengen. Het moment dat je zegt dat je verandering wil brengen, zijn er mensen en situaties in stelling tegen jou? Dus je moet ervoor zorgen dat je een pad zoekt zodat je verandering kan brengen.
0: Maar begrijpen de partners wel hoe belangrijk die verandering is? Want met onwillige honden is het moeizaam hazen vangen, toch?
2: Ja, maar zoals gezegd is, iemand zegt iets. Toch? Mijn coalitiepartner zegt iets. Wat hij 5 jaar eerder ook al elke dag heeft gezegd. Hoe moet ik op alles reageren?
0: Nee, u misschien niet. Ik verwacht niet dat u dat gaat doen. Maar zoals ik, en u gaat me zeggen, nee, ik zit hier als president, maar u bent ook NDP-voorzitter.
2: Ja.
0: Maar ik heb gezegd, ik heb de NDP niet gekend als een partij die dus alles snikt. Tenminste had je vroeger een sterke afdeling Paramaribo, dat is maar dat epiekie. Begrijp je? En u hebt die tijden ook meegemaakt, want wij waren toen actiever. In die periode.
2: Ja, nee, in mijn pikkie op Facebook kan je van alles en nog wat lezen. Maar wanneer de mensen niet staan voor de beslissingen die moeten worden genomen en het werk dat moet worden gedaan. Kunnen ze van alles zeggen, dat is geen probleem. En zij zullen dan uitkomen tegen, je hoort ze vechten op Facebook toch, wanneer die coalitiepartner dat zegt. Dus dat mag en dat is goed.
0: Maar, ja, maar ik zou... Ja, maar ik ben geen president, dat gaat u me straks zeggen. Zoals u dat aan die dame bij ABC zei. Ik vind...
2: Dat was helemaal niet tegen die dame gericht, laat maar dat ook uit de wereld helpen.
0: Ja, want ik vond het erg. Ik zei, zo ken ik Simons niet, de president niet.
2: Men heeft het zo geïnterpreteerd. Die dame heeft iets gezegd wat ik al had uitgelegd. En ze is weer ermee doorgaan. Dus ik zeg, wat is dat jouw voorstel?
0: Mm-hmm.
2: Zij zegt dan, ik ben geen president. Ik zeg, wel, oké. Dus het punt is niet dat ik die dame heb gezegd dat zij geen president is. Waarom wordt het verdraaid? Die dame heeft gezegd, ik ben geen president. En ik heb gezegd, oké, daarom ik ben wel president. Dus ik moet zeggen, daarvoor zit ik hier.
0: Oké, want daar heb ik het ook verkeerd begrepen.
2: Ja, moet u luisteren.
0: Ik kom terug op dat van... ik vind niet, president, sorry... dat als wij samenwerken...
2: Mm-hmm.
0: En als er sprake is van respect voor elkaar,
2: mm-hmm.
0: dat jij gewoon kan zeggen, maar jij hebt die verkiezingen niet gewonnen. Ik vind dat ongepast.
2: Dat is je goed recht dat je het ongepast vindt. Ik vind het ook niet geweldig, maar dat is de politiek die deze persoon eigenlijk ook in de vorige periode heeft laten zien.
0: Ja, en u zegt zelf, die periode hebben we overboord gegooid.
2: Het heeft op zich. Ik heb dingen overboord gegooid.
0: Is kijk als systeem, ja. Nieuwe coalitie. Gaan we het anders doen? Deze coalitieleider, Simons, is uit ander hout gesneden dan Santokki. Dus.
2: Ja, maar ik ben toch bezig met een land. Waarom moet ik op dingen die mensen zomaar in het Wilde Westen gaan ingaan? Het heeft niets te maken.
0: Het zijn gewoon mensen, is uw coalitiepartner.
2: Ja.
0: Is een belangrijke schakel.
2: Diezelfde coalitiepartner zat toch samen gezellig met me diezelfde middag.
0: En daarom frustreert dat de gemeenschap.
2: Laat de gemeenschap rustig kijken wat die regering doet. Als ik moet ingaan op alle dingen die allerlei mensen de hele dag zeggen, heb ik geen tijd om te werken voor het land.
0: Ja, maar nogmaals, het gaat niet om alle mensen. Het gaat mijn coalitiepartner... moet wel letten op de dingen die hij of zij zegt.
2: Zeg hem dat dan. Nodig hem uit en zeg hem, want hij is zijn gedrag, niet mijn gedrag.
0: Ja, maar hij torpedeert daarmee wel. He is confusing everyone.
2: Ja.
0: Zeker de mensen die u... Ik neem het niet voor u op, hoor. Ik zeg zoals het overkomt.
2: Wanneer je met zoveel partijen, 10, samenwerkt, dan hoor ik regelmatig allerlei dingen waarvan ik zeg van, goed... Ik zou dat niet doen, ik zou dat niet zeggen, het is niet goed. We kijken ernaar hoe we omgaan met de dingen. Maar ik kan niet van al die mensen hun gedrag bepalen. En zoals er gezegd is, er is een emmer. Er zijn meerdere emmers bij meerdere mensen. Maar waarom zou ik vooruitlopen op dingen? Waarom zou ik in een fitty gaan over woorden? Het land is in een belangrijke situatie. We zijn op een bepaald pad. Tot zover is het redelijk gelukt. Alles nog niet gelukt wat we willen. We hebben een paar zorgen. Toch? Internationaal is er oorlog. Ik subsidieer, op dit moment subsidiëren we brandstof. We kunnen het niet blijven doen. We willen graag lagere prijzen voor eerste levensbehoeften. Toch? We zijn bezig scholen te repareren, maar ze zijn nog niet allemaal gerepareerd. Er zijn nog vraagstukken. Er zijn zoveel vraagstukken. Ik ga me niet bezighouden daarmee. Die partner die dat zegt en zegt van ja, ik ga daaruit. Kijken wat hij doet. In de coalitie praten we. En we hebben gesproken en er is geen beweging van die partner gezegd om eruit te gaan. Dus ik moet doorwerken. En terwijl we werken, dan kijken we naar alle bewegingen. Want niet alleen dingen die openbaar worden gezegd. Die zijn er. Er zijn meer dingen. Maar ik ga daarover niet komen praten. Dat is mijn hoofdpijn. Als leiding en als partij om te gaan met al die squalas.
0: Hoor ik u zeggen dat hij zo stoer praat. Via de microfoons van de verschillende mediahuizen. Maar dat hij achter de schermen anders piept. Is dat het wat u zegt?
2: Je kan het op die manier uitdrukken. Ik zeg, we praten gewoon. We zijn constant bezig met elkaar te praten over wat wel en wat niet. En zijn dingen komen ook aan de orde, ja, intern. Maar er is ook iets wat ik heb geleerd in de politiek, ook van die oud-voorzitter van me. Bepaalde dingen zijn niet om te schreeuwen in de media. Dus ik werk door en ik werk op dit moment met de mensen en we hebben onze voorwaarden. Maar het werk, en ik denk dat ik daarvoor hier zit, het werk wat we moeten doen, wat we met succes hebben gedaan, waar we nog mee vechten, waar we naartoe willen, ik denk dat ik daarvoor hier zit.
0: Ja, maar dan nog zal ik, want ik kan het niet maken om daar niks over te vragen, want u hebt inderdaad twee petten op, u bent NDP-voorzitter.
2: Mm-hmm.
0: En u hebt net twee keer de naam van Boudersen genoemd.
2: Wij, ja, vandaag is de dag.
0: Vandaag is 13 oktober. Is er contact met hem geweest, telefonisch, of whatever, tijdens zijn periode van onderduiken? Heeft Jenny Simons contact met hem gehad?
2: Ik wil daarover niet verder ingaan, maar er is altijd wel contact geweest. Hoe, dat ga ik niet over praten.
0: Ja. We hadden Ramon Abrahams gisteren in de uitzending. En die is niet te spreken over de manier waarop de partij omgaat met de legacy van DC. Ze vieren de dood van DC, heeft hij heel scherp uitgedrukt.
2: Ik heb ook van DC geleerd dat partijzaken in de partij worden behandeld en niet in de media. En daar ga ik mijn hart aan vasthouden.
0: U gaat niet erop reageren?
2: Helemaal niet.
0: Ja, want hij stoort zich ook aan het feit. Ik weet niet, hebt u kunnen luisteren naar het programma?
2: Een beetje, hier en daar.
0: Hier en daar, dus u luistert niet meer naar Bagan Matoni?
2: Kan niet altijd, ik werk.
0: Afro, hij zegt, de drie makkers die zitten daar in alle vergetelheid in de cel. En iedereen is ze vergeten.
2: Iedereen heeft zijn mening en zijn belevingswereld, dus ik ga er niet op in.
0: Ja. Maar het is jammer, het is, kijk, als Abrahams het zegt, het is niet de bode of de krantenman van Osiris die dat gezegd heeft. Het is de ondervoorzitter die zijn gal gespuugd heeft in de uitzending bij ons.
2: Mag.
0: U gaat hier niet reageren erop, maar wel als u gaat hem wel achteraf bellen om met hem erover te praten.
2: Partijzaken, dat spreek ik niet via Bakan natuurlijk. Nee, ik heb het al eerder gezegd, lang geleden voor de verkiezing, en ga het herhalen.
0: Ja, maar gaat u dan in de partij
2: ik
0: tot hem praten?
2: Ik ga geen partijzaken hier bespreken. Punt.
0: Maar dan vraag ik u waar dan wel? In de partij?
2: Ik ga het niet bespreken.
0: U gaat het helemaal niet bespreken?
2: Niet hier.
0: Niet hier, maar wel bij in de NDP.
2: We hebben in de NDP contact met elkaar, ook met meneer Abrahams, dus dat zullen wij met elkaar.
0: Dus het zal daar besproken worden. Dat is wat ik wil weten.
2: In de partij, niet hier.
0: Ja, oké, ik heb daar respect voor. Ik kan hier niet dwingen om erover te praten. Maar het is hier gezegd, dus u kunt niet hier zitten en ik stel daar geen enkele vraag over. Dus dat begrijpt u toch?
2: Mm-hmm.
0: President, hoe reageert u op de vele kritiek? Ik vind het jammer, ik wil mensen laten bellen. Maar u zegt, u moet 4 uur weg en ik was daar al bang voor. Want u bent bekend met dit programma al jaren en u weet dat het volk wil reageren en tot u wil praten. En mensen hun foekas met u willen delen. Dus ik had daarop gerekend.
2: Ja, maar ik wist niet dat ik hier zou zijn vandaag. Er was een ander programma, dus gisteren heb ik het gezien.
0: Huh?
2: Mm-hmm.
0: Dus, dat verbaast mij.
2: Vanmiddag, later op de dag heb ik dus iets waar ik wel een speech moet houden, dus ik kan niet zeggen dat ik niet ga.
0: Oké, we gaan toch zoveel als mogelijk de vragen van het publiek proberen mee te nemen in dit programma President. We vragen de mensen, blijft u correct? Stelt u algemene vragen, geen vragen over persoonlijke aangelegenheden? President, wij hadden zondag meneer Ramota Singh bij ons in de studio. Winston, gewezen voorzitter van de VES.
2: Ja.
0: En hij zegt, ik heb geluisterd naar de president haar jaarrede. En ik heb alleen maar wenselijkheden gehoord. Ik heb geen concrete zaken kunnen waarnemen. Hoe reageert u daarop?
2: Is dan de manse perceptie, want er zijn vrij concrete zaken aangegeven wat we moeten gaan doen. En met de ministers hebben we op dit moment in voorbereiding de taakstellingen per kwartaal om te berekenen wat we willen berekenen. Ik denk dat het vrij concreet is aangegeven, maar ja, meneer Amoutarsin is een man met zijn eigen mening dus.
0: Ja, maar los van Amoutarsin, hoe meet u de gevoelens in de samenleving? Luistert u naar de media? Kijkt u naar FB?
2: Ja, we hebben verschillende manieren van meten.
0: Hoe doet u dat precies?
2: We hebben verschillende manieren van meten waarop ik niet allemaal ga ingaan. Maar natuurlijk wordt er gekeken ook naar social media. Maar social media is vaak niet een goede maatstaf. Omdat het vol zit met bots en allerlei rare fake accounts enzovoorts. Dus we hebben onze manieren hoe we kijken. Nou, we kijken ook wat er gebeurt wanneer ik per ongeluk op straat ben.
0: Mm-hmm.
2: Dat is ook een maatstaf.
0: En tot welke conclusie komt u?
2: Het volk is op dit moment rustig. De mensen kijken, ze wachten af. Ze hopen op verbetering nog steeds van hun situatie. Maar ze zijn niet zo negatief als een aantal mensen op Facebook en die de hele dag op de radio zijn.
0: Welke mensen? Mensen die de hele dag op de radio zijn.
2: Ja, dus een aantal mensen, zeg ik.
0: Oh, oké.
2: Ja.
0: Maar kritiek moet je toch scherp houden?
2: Ja, ik heb geen probleem met kritiek.
0: Nee.
2: Maar ik zeg, die bevolking heeft in de gaten dat ze een jaar hebben gehad van rust, stabiele koers, beetje loonsverhoging. Ja, ze hebben een aantal problemen. Ze hebben ook meegemaakt dat die straf die ze hadden gekregen, dat goederen niet werden opgehaald, dat het is gestopt. Ze maken mee dat de stad schoon is. Ze hebben meegemaakt dat er gewerkt wordt aan straten. En er is nu een plan van minister Tsang om 300 zoveel kilometer in twee fasen te doen. Ze merken dat die regering bezig is met het land. En ze weten ook dat we niet kunnen komen en een land overnemen dat in 15 jaar eigenlijk in allerlei problemen zit. En het binnen een jaar tot het paradijs maken. En niemand had dat ook gezegd. We hadden gezegd, we gaan twee moeilijke jaren tegemoet. En we zijn bezig met die twee, drie jaren en we doen ons best. Ik had niet verwacht dat we in het eerste jaar zo ver zouden komen. Dat we tot twee maal toe de ambtenaren hun inkomen een beetje zouden kunnen verhogen. Maar er is gewerkt, we hebben met de Belastingdienst gewerkt, we hebben op andere manieren gewerkt, een beetje meer middelen. We hebben ook een beetje natuurlijk hogere prijzen voor de olie. Aan de ene kant geeft ons dat problemen, aan de andere kant brengt het wat meer inkomsten. Constant zijn we bezig met de minister van Financiën, elke dag om te levelen, te kijken wat we kunnen doen. En dat is mij meegevallen dat het is gelukt. Ik had in het begin aan de borden gezegd, luister, het gaat echt niet lukken het eerste jaar. Maar het is gelukt en dan kijken we weer naar volgend jaar. We moeten hard ons best doen. Een van de concrete dingen die ik heb aangegeven is dat we de inkomsten van de staat moeten verhogen. We hebben de goudsector, we hebben de belastingen. Die wetten zijn nu in DNA. En ik heb ook gezegd, we kunnen niet steeds dezelfde mensen blijven belasten. Dus het betekent dat we de basis moeten verbreden, dat weten we al. Maar om dat te kunnen doen, hoe je het moet doen, daarmee zijn we bezig. Het instituut te versterken, te verzelfstandigen. Douane is ook een plaats waar meer inkomsten moeten komen. De goudsector is een plaats waar we een ingewikkeld en moeilijk vraagstuk voor ons hebben. Maar we hebben gezegd, we gaan het oppakken, zoals ik de meeste dingen die ik zeg.
0: Dat is ook Gomagugu?
2: Het is iets wat heel ingewikkeld is. Er zijn vele aspecten, vanaf milieu tot legaliteit, illegaliteit. We hebben wat stappen al gezet, zoals u heeft gemerkt misschien. We hebben gezegd, de retentieregeling, die mensen moeten hun wisselplicht op de centrale bank doen, zodat er steeds wat meer dollars daar komen. We hebben aangegeven dat we waren net bezig met hoe gaan we de zaak aanpakken, of er het drama van de Saramaka-rivier kwam op te lossen, te kijken. We zijn bezig de laboratoria te versterken. We hebben alle laboratoria bij elkaar gebracht, zodat ze gaan samenwerken, zodat we de investeringen doen om te zorgen dat we al die bepalingen die we niet konden doen toen dat ding aan de gang was, dat we ze wel gaan kunnen doen. We hebben nu met de verschillende landen, Verenigde Staten, Brazilië, ook private sector zijn we bezig om zo vlug mogelijk satellietbeelden te hebben van ons achterland. Want de regering loopt altijd achter de feiten aan wanneer iets fout gaat. Dan plotseling hoor je het, maar dan zit je al met een groep van misschien 200 mensen die ergens bezig zijn of een rivier die al vervuild is. Ik merk ook dat de mensen me beginnen te schrijven. Ze merken dat we ermee bezig zijn. Ik heb van Krieken, Tempati Kriek, nog eentje in het zuiden. Kreeg ik binnen van ja, het is vervuild. Het is niet vandaag vervuild. Het is niet afgelopen jaar vervuild. Maar nu komen de mensen ermee. Want ze merken dat je begonnen bent iets te doen. En de maas zal behoorlijk moeten worden versterkt. We zijn al bezig met het leger. We praten met de goudsector. Om te beginnen met het proces van meer middelen binnenhalen, zorgen dat mensen zich houden aan regels, alvast. En dan het project starten om te komen tot een betere, minder schadelijke manier van goudwinning. Dat is een van de dingen die ik heb aangegeven ook in de jaarrede en waarmee we zijn begonnen. Ik heb nu dat beleidsteam ingesteld en stap voor stap gaan we. En ik heb externe hulp ook van Ghana, deskundigen, om die goldboard op te zetten. Ze werken daar ook aan. Er is ook aangegeven dat die wet in 2027 naar DNA gaat. Tegelijkertijd zijn we geconfronteerd met een situatie van CFATF, dat is die Caribbean Action Task Force, waar de afgelopen 3-4 jaren we eigenlijk niet compliant waren, dus we voldeden niet, er is niets aan gedaan. Dus nu moet er met grote spoed en grote haast gewerkt worden. Dus wetten worden nu geïdentificeerd. Het is niet ook niet eenvoudig. Dus er zijn verschillende dingen die we moeten repareren. En tegelijkertijd moeten we vooral in het komend jaar nu ook die voorbereiding voor die komende periode doen. Dus het is een werk van elke dag.
0: Ja, ten aanzien van de verhogingen en zo. Is dat probleem, is geld geven de oplossing?
2: Geld geven?
0: Dus als onderwijs geven, de verpleegkundigen, ambtenaren?
2: Het is een van de delen, ja. Dus de verpleegkundigen werden zo verschrikkelijk geranseld. En de mensen, hun loon is... Kijk, als je kijkt wat de mensen verdienden begin 2020 voor de regering Bouterse 2 en wat ze dus nu netto kregen begin, zeg maar, mijn zittingsperiode, dan zie je de achteruitgang. We hoeven het niet te zeggen, de mensen weten het. En je moet dus werken aan de verschillende aspecten om je mensen te houden. Nu starten we, laat me zien, ik dacht komende week, vergeef me, ik heb misschien maar niet altijd uit het hoofd, we hebben nu geld gezet, iets van 600 zoveel duizend euro, om dan bijna 200 verpleegsters te gaan opleiden weer. Want mensen zijn weggegaan. Ze zijn al verpleegsters, maar om ze op een hoger niveau te brengen. We hebben gesproken met de Nederlandse overheid, waar de meeste van die verpleegsters naartoe gaan, om ervoor te zorgen dat als zij verpleegsters nodig hebben, en wij hebben nodig, in plaats van dat ze de mensen die wij als arm land opleiden enzovoort, dat ze nemen, laten we dan samen opleiden. Laten zij ook een bijdrage leveren in het opleiden. We brengen het niveau zelf verder omhoog. We leiden dan meer op dan we nodig hebben. En hebben dan een beleid waarbij de verpleegkundigen inderdaad 6 maanden kunnen gaan werken. En terugkomen, andere ploeg weer. En zo waardoor de mensen wel internationale ervaring opdoen. Misschien wat meer geld verdienen. Maar niet weg hoeven uit Suriname. Omdat ze kunnen roleren. Dat zijn systemen die er zijn in de wereld en we bespreken dat. Dat zijn dingen waar we mee bezig zijn. We zijn gekomen aan AZ, ik heb u gezegd, voor de verkiezing. Na de verkiezing bleek bij de evaluatie het nog erger te zijn. We hadden begin 2020 10 operatiekamers in werking in dit land in AZ. Tot nu zijn er 3 overgebleven. Die OK's zijn er nog in grote lenen, maar de mensen zijn weg, sommige dingen ontbreken. Dus wat we hebben gedaan, we hebben de middelen gezocht en nu wordt er geïnvesteerd, want we willen van die 3 naar terug gaan naar ongeveer 7 of 8 volgend jaar. dat ze 7 of 8 uur werken, zodat mensen weer niet zo lang hoeven te wachten en doodgaan voor ze geholpen kunnen worden. Dat zijn de dingen die we dus nu op dit moment doen. Niet alleen die training van die verpleegkundigen. Er is gewerkt met de minister samen om de ziekenhuizen aan te geven dat zij hun verpleegkundigen wat meer kunnen geven, omdat we dan akkoord gaan met een verhoging van de lichtdagtarieven, zodat ze die verpleegkundigen kunnen betalen. Dat geeft natuurlijk weer andere zaken, dus daar moet weer op gelet worden. En dat is continu waar je mee bezig bent, omdat die samenleving terecht, na zoveel jaren van achteruitgang, zoekt men vooruitgang. Alleen moet ik steeds weer zeggen, het kan niet allemaal ineens. Maar je kan natuurlijk mensen niet 3 jaar dat verhaal geven. Dus vandaar dat we stap voor stap met ze meegaan en stap voor stap verhogen.
0: U zegt, u bent constant bezig. We twijfelen er niet aan. Een president zal het wel druk hebben. Maar doet u aan zelf-evaluatie? Niemand van wel. Zijn er momenten geweest waarbij u dus voor de spiegel staat en zegt hey Jenny, dit had ik anders moeten aanpakken.

0: bespreken iets. En we zien, oké, dit is het pad. Een besluit wordt genomen, iets moet worden gedaan. En een simpel ding soms. Het gaat misschien allemaal weg of dingen moeten schoongemaakt. Maar dan zie je dat de uitvoeringscapaciteit van die staat is gewoon geminimaliseerd. Dat ding duurt 6 maanden voor het begint. Dus wij hebben nu ook die evaluatie binnen de regering. Alles geïnventariseerd waar dingen kunnen blijven steken. Waar we moeten versterken om te zorgen, want vooral komend jaar gaat het van belang zijn dat de beslissingen die we nemen, daar heb je al de middelen, je hebt de beslissing al genomen, dan moet het nu gewoon administratief ambtelijk in orde komen.
1: U praat over uitvoeringscapaciteit.
0: Ja.
1: It's done.
0: Heel echt
1: it's
0: slecht.
1: Done.
0: Ja.
1: En dan brengt u me terug naar het vraaggesprek met meneer Van der San, die dus aangaf, maar ja, ik zou het moeten uitleggen, want u zei, u luistert niet meer naar Bakanatori.
0: Soms.
1: Die dus aangaf, Limbo, politici moeten weten dat ze in het vervolg bepaalde dingen niet zo moeten brengen als bijvoorbeeld Wokinka systeem, wanneer ze weten dat dat systeem op zich verziekt is. En die, ik zeg verziekt, ik gebruik mijn eigen woorden. Dat systeem is verziekt. Uitvoeringscapaciteit is 0,0. Dus je kan onmogelijk zeggen Wokinking wanneer je weet dat er zoveel burgers zullen zijn. Dan moet je dealen met coalitiepartners en dan allerlei toestanden van chantage. En hij heeft dus zelfs gepleit van laten we gaan kijken naar het rechtstreeks kiezen van de president. Want zo'n president zal...
0: Je moet zeggen dat je Kinka-systeem...
1: Wat zei
0: je? Je moet zeggen dat je Kinka-systeem... En als je terug gaat draaien wat ik hier heb gezegd voor verkiezingen... Heb ik gezegd, we moeten het systeem veranderen. Het zal niet eenvoudig zijn. Ik kan niet van een modderpoel een glas water maken in één keer. Ik zelf, dus als persoon, heb nooit aan mensen gezegd dat ik het systeem binnen hoeveel dagen. Een systeem veranderen, dat heb ik vaak uitgelegd, is erg moeilijk. Eén ding veranderen.
1: Daarom heb ik je aan het begin gevraagd, moet je nog een termijn hebben? Want als dat systeem zo verziekt is, doe je niet in 5 jaar.
0: Jij brengt het direct naar termijn. Het gaat bij mij niet om wie. Het gaat erom dat wij met z'n allen moeten beseffen dat wat we in de achter ons liggende tientallen jaren hebben gedaan, dat systeem veranderen moet. En zelfs al kan het niet 100 graden veranderen in één keer, je moet stappen zetten. Dat is wat ik hier steeds heb gezegd. Ach, natuurlijk. In verkiezingen gaan de jongeren, oh, Kinka-systeem en zo. En iedereen verstaat eronder wat hij wil, hè. Dat is ook iets anders. Maar ik heb daarom steeds mijn best gedaan om steeds uit te leggen. Het systeem moet veranderen. Een systeem veranderen is een werk. Toch? Ik ben een DNA-voorzitter geworden. Het heeft me 8 jaren gekost om een aantal dingen zo te veranderen dat ik dacht van oké, we zitten daar op een betere manier. Laat staan een heel land. Ik heb het vaak gezegd. Ik zeg, 1 persoon gaat het niet kunnen doen. Een regering zelf gaat het niet. We moeten het samen doen. En daarmee zijn we bezig. Een systeem veranderen kost tijd. Maar wanneer iemand hoort Kinka-systeem en die persoon verstaat eronder, oh, dus nou ga ik daarna die achteruitgang van 500% van mijn salaris, wanneer die regering aan de macht komt, dan morgen, dan heb ik mijn oud salaris terug. Wanneer die persoon dat verstaat en niet geluisterd heeft naar, het is een proces. Dan krijg je die dingen van dat men zegt, je mag het niet zeggen. Als je het niet zegt, gaat het systeem nooit veranderen.
1: Maar dan gaat u me misschien inderdaad een hoe zeg je dat, u praat altijd netjes, dus ik moet ook, en u bent president. En, maar, je, ik begrijp het, en ik laat me u eerlijk zeggen, misap takiwani, president. Maar, ik vraag me af, dan moet je wel dat systeem willen veranderen met de juiste mensen die je de ondersteuning. Je moet wel die juiste coalitie hebben. Of zie ik het verkeerd?
0: Je moet met VHP werken.
1: Nee, heb ik dat gezegd? Heb ik niet
0: ja,
1: gezegd?
0: Zeg je toch, welke zijn er nog meer?
1: Ik weet niet.
0: Nee, ik confronteer je ook toch. Je zegt, dan moet je met een andere coalitie werken. Is goed, dan zeg welke andere.

0: Nou, jawel.
1: Je zegt welke andere. Kijk, mensen hebben vaak de neiging om gewoon te zeggen, dan moet je dat anders. Je moet een andere persoon.
0: Maar waarom zegt...
1: De coalitie die ik heb gekozen...
0: Je zegt,
1: de coalitie nee, waarmee ik op dat moment kan werken.
0: Je zegt VAP.
1: Ik
0: hoef niet alleen de VAP verantwoordelijk voor die rotzooi wat gebeurd is in het land.
1: Ja.
0: Die coalitie waar de NPS en de ABAP ook deel van hebben uitgemaakt. Hoe kan ook eens dat doen
1: dan? Is goed, dan konden we naar de oppositie dan. Dat is ook mogelijk, 18 zetels. Ik bedoel, je hebt zoveel keuzes. Dit is een keus, dat is een keus, dat is een keus. Met mijn partij hebben we besloten, we moeten in de regering komen. Dat is het wat u wil, partij, ja. Oké, en daar heb ik een coalitie gemaakt. En dat is die coalitie waarmee ik moet dealen. Ik kan geen partij uit Turkije halen om hier te komen regeren of uit Amerika of uit Holland. Het zijn die partijen die hier in het land zijn met wie ik moet regeren, linksom of rechtsom. En dat is wat ik ook heb gezegd voor de verkiezing. Het zijn die partijen die zetels gaan halen en die partijen moeten we samenwerken om te komen tot verandering van dingen. Fase 1, reparatie. Want je hebt een minister daar, Noor Salim, heeft het ministerie overgenomen. Mijn god, dat was ernstig. En denk je dat je dat in 3 of 6 maanden gaat veranderen naar wat het helemaal moet zijn? Je blijft vechten, je blijft nieuwe dingen ontdekken. Elke keer als je een doek opschuift, is er weer iets anders. En Kinka-systeem betekent, je neemt het op je om te gaan werken eraan om dingen te veranderen. En mensen, niet alleen partijen, mensen die zeggen graag Kinka-systeem, maar wanneer het aan hun deur is, dan moet je wel doen wat zij leuk vinden, want anders lopen ze ook weg.
0: Goed, misschien zie ik het te simpel, maar soms lijkt het alsof we in Suriname bang zijn om regeringen te laten vallen. Soms als je een regering laat vallen of als je zegt van oké, dan laat die regering vallen, kom je bij die volgende verkiezingen 2 maal groter uit de bus.
1: Maar je moet een regering willen laten vallen als niets goed gaat. Maar hoe kom je op het punt van regering laten vallen terwijl je voor het eerst in 5 jaren een koers hebt gehad die een heel jaar stabiel is gebleven. Mensen teruggebracht worden met loonsverhoging. Die puin die er op straat was is opgeruimd. Goten worden opgehaald, straten worden gemaakt. Waarom zou je een regering willen laten vallen? Je moet een reden hebben om een regering te laten vallen.
0: Ja, maar goed, ik vind niet dat je echt kan repareren met mensen die zelf de motor, die water in de motor hebben gegooid.
1: En dat zeg ik, dan heb je de keus. Dan,
0: ja, toch?
1: Dan ga je naar de oppositie. Oké.
0: Want anders zegt
1: die
0: iedereen,
1: keus heeft de partij
0: want anders
1: gemaakt.
0: Zegt iedereen, het is VAP. Terwijl het een
1: VHP.
0: Een samenstelling was. Ik heb het over die vorige regering.
1: Toen, ja.
0: Ja, toch?
1: Natuurlijk, het was een samenstelling.
0: De helft van de vorige regering zit ook in deze regering.
1: Nou, kort. Dus, goed. Heeft u andere partijen met wie we zouden kunnen werken? Die zijn er toch niet? Het is linksom of rechtsom. Je kan in de oppositie gaan, of je kan een coalitie vormen met de VHP, of je kan de coalitie vormen die we nu hebben gevormd. Welke zou volgens wie dan ook die kritiek wil leveren, de ideale coalitie zijn? Die bestaat niet. Je gaat moeten ploeteren en modderen, vooruit gaan, elke dag een stap zetten. Dat is het werk wat we op ons hebben genomen.
0: Oké, ik heb nog een paar vragen waar ik de vragen van de mensen ga meenemen. President, geeft u ons een update over die Tory van de Mennonieten?
1: Ja. De Mennonieten, die hebben we aangetroffen in het binnenland. De rapportage die ik heb gekregen, zoals gezegd, was ze hadden geen verblijf. Ze zaten niet op een stuk grond waar ze rechten op hadden. Dus ik heb de autoriteiten die daarover moeten gaan aangegeven van nou, dan moeten jullie de maatregelen nemen die genomen moeten worden. Want het is zo dat ik graag de agrarische sector in Suriname zie groeien. Dus mensen die gewoon in de kustvlakte, Saramaka, Nikeri, overal waar we vruchtbare grond hebben, die vaak niet wordt benut, die als ze willen gaan werken, mee best. Maar we gaan dat binnenland niet kappen om honderden hectare of duizenden hectare landbouwgrond te maken. Het is geen landbouwgrond, we hebben landbouwgrond en die is in de kustvlakte. Daarnaast kunnen mensen niet gewoon komen hier en vinden dat ze niet alleen blijven, want er zijn meerdere die blijven, maar dat ze ook gewoon grond beginnen, bos beginnen te kappen voor zichzelf om te wonen. Dus pak het aan, dat is wat nu gebeurt. Ik hou de situatie bij. Wat ik met de minister van Buitenlandse Zaken kon doen is gedaan om de zaak onder controle te krijgen. We hebben natuurlijk in de gaten dat waarschijnlijk de mensen toch wel wat verkeerde informatie hebben gekregen. Maar wij moeten de andere mensen toch laten zien dat in Suriname er regels zijn en dat het geen free-for-all is. En daar moet ik ook steeds aan werken. Op dit moment zijn we ermee bezig.
0: Ja, iemand zegt inderdaad in die live, je gaat me vervelend vinden. Iemand zei ja, kijk als je steeds met de minister van Grondzaken, de voormalige minister van Grondzaken, die in DNA zit. Laat mij een paar vragen lezen. Laat me u nog vragen over kwestie TAS. U zal dus binnenkort een besluit moeten nemen, heb ik me laten vertellen.
1: Nee, over het is niet zo simpel. De resolutie is tot eind van de maand, dacht ik.
0: 20 oktober, ja, over een week.
1: Something, ja, 20 oktober. Dus we kijken hoe dat afloopt. Er moet wel onderzoek komen, laat dat wel duidelijk zijn hoor. Er moet onderzoek komen. De regering bepaalt in deze, de Raad van Ministers. Het is niet de president primair. Maar er moet onderzoek komen, dat heb ik wel gezegd. Want ook als zou de Raad van Ministers akkoord gaan, ga ik geen resolutie tekenen als er geen onderzoek komt. Ik vind dat een normaal ding, het onderzoek moet komen. Dus daar zijn de mensen nu mee bezig. Ja,
0: ja, ik hoor Schiek nog zeggen, als de president, als die mevrouw aanblijft, ben ik weg.
1: Kijk, iedereen mag alles zeggen. Het gaat bij mij erom. Ik wil dat de raden die we instellen, ze moeten hun werk kunnen doen. Ze moeten niet op de stoel van de directie gaan zitten, maar de directie moet zorgen dat de raden kunnen werken. En als de raden zeggen dat de raad zegt dat er onderzoek moet komen, dan moet er onderzoek komen. Dat is gewoon mijn ding. Wie dat doet en wie daar zit, bij wijze van spreken, maakt me niet uit, maar dat onderzoek gaat wel komen.
0: Oké, ik kijk naar de apps. Ik wil dat de mensen bellen, maar ik wil heel lange beren gesprekken hebben. Dus vraag als de verkiezingsuitslag ooit onderzocht wordt. Ik lees gelijk alles en als uw microfoon staat open.
1: Het zou interessant zijn om het een keertje te onderzoeken. Mm-hmm. Maar als ik het was gaan onderzoeken, zat ik nu in de oppositie.
0: Dan zat u in de oppositie?
1: Ja, tuurlijk. Als ik het toen was gaan onderzoeken.
0: Dus. Weet je, ik zou geen problemen hebben om in die oppositie te zitten. Hoor.
1: Ja. Dat zou dan waarschijnlijk betekenen dat je continuering zou hebben gehad van regering Tjan Brunswijk. Oké. Als dat goed was voor Suriname, ik dacht niet dat dat goed was voor Suriname.
0: Het volk zou ze zonder verkiezingen afzetten. Ze zouden vervroegde verkiezingen uitschrijven. De druk zou echt te groot en te hoog zijn.
1: Dat weet ik niet hoor, want de combinatie van zaken die is ontstaan en waar ik nu niet dieper op inga. Waarbij de machten met elkaar, het evenwicht dat er hoort te zijn, was verstoord. En dat kan een groot probleem zijn voor een volk.
0: Meneer Limbo, de enige president met het hart op de juiste plek voor wat het onderwijs betreft. Wilt u daar iets over zeggen? Want we hebben gemerkt dat de achterstand voor wat betreft schoolmeubilair ook enorm is.
1: Ja, we hebben daarom gedaan om zoveel mogelijk te laten halen. We kijken nu ook met lokale bedrijven en er is gesproken, ik heb met de minister ook afgestemd, AMTO en zo, om te kijken of de meubels ook gerepareerd kunnen worden hier. Dat is meubilair. Er worden nu nieuwe schoollokalen gebouwd. Er zijn jarenlang geen schoollokalen gebouwd. Die worden nu pas gebouwd. We zijn met wat vertraging van 3 maanden denk ik ook bezig nu schoollokalen te repareren. Dus al dat werk moet gedaan worden. Daarmee heb je het onderwijs nog niet verbeterd hoor. Maar je moet dat eerst doen. Als er geen klassen zijn, nou, dan kan je niks verbeteren. Dan hebben we de leerkrachten die, met wie we toch wel samen hebben kunnen werken naar een bepaald punt. Maar we hebben ook kunnen zien wat er is gebeurd eigenlijk. Dat bijvoorbeeld kreeg ik nu op mijn bureau van leerkrachten die sinds 2020-2019 hun MOB hebben gehaald. Nu pas komt hun bevordering. Ik teken het nu. 5 jaren, 6 jaren, 4 jaren, 3 jaren. Dus dat zijn de ontevredenheden die er natuurlijk bij de leerkrachten ook zijn. Maar we blijven wel on speaking terms. We hebben 2 keer al met de minister ook van Onderwijs nieuwe manieren afgesproken om die achterstanden in te halen. Maar ik begrijp dat ook die achterstand jaren is en ook niet binnen 2-3 maanden in te halen is. Daarna heb je gewoon tekort aan leerkrachten, waar het ministerie nu voor staat. En daar moeten ook oplossingen voor gevonden worden. Wanneer we kijken naar een leerkracht komt in dienst, dat hebben we aangetroffen toen we kwamen, wordt pas na 6 maanden betaald. En waarom is dat zo? We zijn daar met die evaluatie zijn we heel hard bezig, wat ik al zei in het begin. Waar zitten die bottlenecks om ze te gaan opheffen? Moeten we regels veranderen? Moeten we gewoon de uitvoering veranderen? Om toch die verandering in het systeem te brengen, waardoor, ja, als je in dienst komt bij de overheid als leerkracht, deze maand ga je wel geen geld krijgen, want je bent deze maand begonnen, maar dat je volgende maand je geld krijgt. Dat soort van zaken. Iets wat ik samen met de minister van Financiën al heb gedaan, wat misschien niet duidelijk is voor de bevolking, maar dat soort kleine dingen. Wanneer de leerkrachten in september naar het binnenland moeten en je krijgt pas op 27, 28 je geld, kan je geen inkopen doen om te vertrekken. Dus we hebben de minister gevraagd, betaal eerder. En als ik het goed heb, is het ook de 20ste of zo gebeurd, dat de mensen hun geld al hebben gekregen. Dat zijn allemaal dingen waarmee we bezig zijn. Maar het onderwijs, net als een aantal andere dingen, en misschien erger dan een aantal andere dingen, dat gaat echt een job zijn om het weer op het spoor te krijgen.
0: Oké, we lezen dan de meer vragen. Goedemiddag, wat gaat de president doen met, zoals ze noemt, evenwicht tussen de 3 machten? Is het de rechterlijke macht die het spel bepaalt door zelf te werken aan wetten en die op hun manier door te drukken? En hoe staat het met dat van de PG? Hoe lang gaan we nog verder? Er is een roep welke dus steeds luider wordt over de PG.
1: Ja, de situatie is zo, ik heb het al eerder uitgelegd, dat de rechterlijke macht moest worden versterkt. Zo heb ik dat gebracht en ik heb de pogingen gedaan. We zijn in overleg ook gegaan met de rechterlijke macht. Terwijl we daarmee bezig waren, kwam het drama van het salaris. Dus toen moesten we opnieuw kijken. En in de komende maand, 2 maanden, gaan we daar even heel rustig de zaak uiteindelijk finaliseren. Zodat we alvast een organisatiestructuurverandering hebben, die we in feite al overeengekomen waren. Omdat ook daar je stap voor stap gaat moeten gaan. Maar in elk geval is de situatie op dit moment zo dat we denken dat er toch wel versterking nodig is. Want wat we zien is dat er zaken worden ingediend en ze kunnen niet worden behandeld. Dat zien we.
0: Oké, dan lezen we even verder. Wanneer pakt de president DNV aan en de gehele leiding moet vervangen worden?
1: Is dat mening?
0: Lebo Echtor, begin 2025 was ik samen met vele anderen heel enthousiast. Maar nu luister ik niet meer naar de president. Vandaag is het een uitzondering omdat ze bij u is. Het is gewoon continuïteit van de vorige regering. Goedemiddag, zijn excellentie. Waarom zijn de leveranciers van arrestante voeding al 9 maanden niet uitbetaald? Ik denk dat dit iets is voor de minister, hè?
1: Nou, nee. Dus ik
0: vind het doorlezen?
1: Belangrijk dat ik het hoor, want dan geef ik het door. Want ik weet dat niet, inderdaad. Dus ik moet het horen van iemand. En dan,
0: waaraan ligt het en hoe spoedig wordt het geregeld? Een bezorgde werknemer van een leverancier die broodeloos kan worden?
1: Mm-hmm. Ik denk dat het wel belangrijk genoeg is om direct naar financiën en justitie te kijken wat er eigenlijk aan de hand is.
0: Goedemiddag mevrouw de president. Kunt u de minister van OE vragen de hoofdlozingen op te graven? Osembo tot Pararivier.
1: Ja, er is een schema gemaakt en zoals u misschien heeft gemerkt, als u oplet, dan is het ministerie nu in de droge tijd bezig een aantal goederen op te halen. Niet gewacht tot de regentijd, maar zoals ik al heb gezegd, we zitten natuurlijk met de beperkingen die we hebben, ook financieel, ook daar materiaal. Maar de minister heeft zijn schema gemaakt, dus als deze kanalen niet erop staan, dan zal ik de minister vragen om daar weer naar te kijken.
0: Ja. Goedemiddag, wanneer wordt staatsolie strak en stevig doorgelicht? De directeur houdt veel informatie achter voor de president.
1: Ja, we zijn ook bezig met staatsolie. Pas nog met de raad vergaderd en alle zaken op tafel gezet die we nodig hebben. Informatie.
0: Ja, hoe moet het probleem van het korps brandweer acuut opgelost worden? Onder zoveel recruten zijn aangenomen, nu al verdienen zij 14.000 SRD per maand. Maar er is geen en ook niet adequaat materieel om mee te werken. Meer dan de helft zijn vrouwen waarvoor geschikte accommodatie is. Begrijp die zin niet.
1: En ja, ja, bij de brandweer.
0: De situatie van CIFAS.
1: Nee, maar bij de brandweer heb je inderdaad een aantal wagens tekort. Bespreken met de regering, met de minister. Omdat daar wel iets aan gedaan gaat moeten worden. De brandweer heeft natuurlijk gewoon materiaal nodig om te kunnen werken. En vooral nu zitten we met een voorspelde droogte. Ik zie het gelukkig nog niet zo 100. Maar het zou kunnen dat de droogte langer aanhoudt. We moeten rekening daarmee houden. Kwestie van de brandweer, ja, daar ben ik ook bezig met de minister. Ik heb hem eergisteren, denk ik, wat vragen gesteld over de manschappen. Dus we zijn ermee bezig.
0: Ja, u bent nog niet aan reshuffling toe? Komt niet voor op uw agenda de komende maanden?
1: Ik had al aangegeven dat we dat niet zomaar gaan doen. Het kost de staat geld. Ik denk dat gezien wat ik heb gezien aan barrières voor ministers om te kunnen werken. Ik op het punt ben, zoals ik zo even heb gezegd, vandaag waren we weer bezig. We zijn bezig een heel systeem te maken om te gaan monitoren waar dingen vastlopen. Om te zorgen dat we het los trekken. Mocht er na enige tijd blijken dat het toch ligt aan een minister, dat die minister het gezien de omstandigheden niet kan doen, dan kan je reshuffelen, maar op dit moment ben ik niet daar.
0: Bent u tevreden over de prestaties van al uw ministers?
1: Bij sommigen ben ik heel tevreden en anderen denk ik moeten wat versterking hebben, maar in het algemeen heb ik toch wel gezien dat de meeste ministers proberen hun werk te doen.
0: Voor welke minister bent u heel tevreden?
1: Nee, we gaan dat niet bespreken.
0: Ik weet zeker dat ik namens een paar duizenden AOV'ers deze vraag stel via jou aan de president. Hoe staat het met de financiën van de AOV'ers? Ik heb het dan over een eventuele aanpassing. Terwijl het gras groeit, sterft het paard. De AOV'ers hebben het extreem moeilijk. Elke maand uitstel is een jaar achteruitgang.
1: We hebben de AOV verhoogd ook. Ze hebben ook, als het goed is, die 1000 gulden gehad. De AOV'ers waar deze persoon het over heeft, zijn vooral de AOV'ers die uitsluitend van AOV moeten leven en geen pensioen hebben, toch? Of een heel klein pensioen. Dus het is een speciale doelgroep die eigenlijk een lage inkomensgroep is. Want iedereen krijgt AOV ook. Dus het is niet AOV'ers in het algemeen. het betreft AOV'ers die alleen van de AOV leven of van een AOV met een heel klein pensioen. En daar kijken we naar. We hebben al een stap gezet. We hebben wat verhoging gegeven. En komend jaar werken we aan verhoging van de inkomsten van de staat. Als we succes hebben, dan kunnen we weer een verhoging geven. En ik begreep dat mensen zeggen dat ze niet kunnen wachten, omdat het voor sommige mensen erg moeilijk is. Maar iemand die zo een probleem zou hebben, die moet bij sociale zaken kunnen aankloppen voor lage inkomsten. Dan krijg je nog meer geld behalve je AOV.
0: Oké, ik lees even door. Oeps, er zijn ontzettend veel. Hoe staat het met hoe staat het met het met kinderbijslag?
1: Ook verhoogd. Niet zo heel veel, maar toch is het verhoogd. En we kijken ook daarnaar om verder. Kijk, ik heb gezegd stap voor stap. Dus we hebben van alles een beetje verhoogd. We hebben de kinderbijslag verhoogd. We hebben de AOV ook 1000. We hebben de ambtenaren wat gegeven. Toen hebben we weer een 15% gezet. Wat we ook doen, is elke keer als u gaat tanken, betaalt de staat een deel van die brandstof voor u. Want die brandstof is veel duurder, laat me kijken. Of financiën het voor me heeft gestuurd, wat ik had gevraagd. En dan kan ik het actueel zeggen. Huidige marktconforme prijzen per 13 oktober. Als er geen prijscap was, zal diesel 74,52 kosten en unleaded 64,66. Wat betaalt u aan de pomp? 53 gulden. Om 48, dacht ik. GoTo zou diesel 74,76 kosten en unleaded 58,99. Rubis zou diesel 69 kosten en unleaded zou 60,96 kosten. Dus elke liter die u tankt, betaalt Lanti een deel voor u. Toch? Dus als de diesel 74,52 zou kosten, maar het kost 53. Dus Lanti betaalt dat heel verschil. Elke liter die u tankt. Dus dat komt ook erbij, toch? Want de staat moet dat geld ophoesten. Okay. Maar omdat we vonden dat we die inflatie op dat moment voor de burgers niet konden hebben, hebben we gezegd, we gaan het voorlopig doen. En we kijken nu, want we gaan het niet kunnen blijven doen, maar voorlopig hebben we het gedaan, omdat we niet die burgers die net misschien met hun neus boven dat water uitkwamen, weer erin zouden kunnen dompelen. Dus we zijn nu bezig te kijken daarnaar hoe we dat verder regelen. Maar tot vandaag, Allah liest zij je tank, je boepai, 74 gulden die diesel, ja, of unleaded 60 gulden, of 64 gulden, of 58 gulden, maar je betaalt 48. Lanti betaalt de rest voor je.
0: Waarom heeft de pers niet naar de wil van het volk de regering gevormd? Er was wel een andere partij om mee samen te werken. Dat is de VAP. Ze hebben bijkans evenveel zetels gehaald. 18 en 17 zetels komt op 35. En veel beter dan een samenraapsel van zoveel partijen. Of zie ik het verkeerd, Janice?
1: Het is wat ik zo even heb gezegd, toch? Het is een mogelijkheid. Dat was een mogelijkheid. Oppositie was een mogelijkheid. En de huidige coalitie was een mogelijkheid. En afhankelijk van waar je staat en waarnaar je kijkt, dan zou je vinden dat dit of dat of dat had moeten gebeuren. Toch? Mijn partij heeft gekozen voor wat ik heb aan coalitie heb kunnen samenstellen.
0: Oké, goedemiddag Lim en de president. Waarom worden AOV en koopkrachtversterking niet simultaan gestort, zodat de ouderen niet tweemaal een taxirit hoeven te betalen om naar de bank te gaan? Op een ministerie worden er valse overuren geproduceerd. Men gaat zelfs zo ver om al over de maand december op te maken.
1: Ja, de eerste vraag, dat is een goed voorstel. En dat heeft dus te maken met waarmee we bezig zijn om te kijken hoe het land beter en efficiënter kan werken. Dus ik neem dat gewoon mee van waarom wordt het niet op dezelfde dag gestort. Ik weet niet waarom niet. Dus dan moeten we daar naar kijken. Als het gestort wordt en de mensen hoeven het niet op te halen, hoeven ze natuurlijk niet dezelfde dag naar de bank om alles te lichten. Dat is weer zeg maar iets anders. En het laatste was, mensen boeken valse overuren.
0: Ja.
1: Wel, dat zou interessant een gesprek worden. We weten dat er valse overuren worden geboekt. We weten dat de overuren bij sommige diensten van het land eigenlijk meer zijn dan het salaris. En ook daar moeten we verandering in brengen. Maar wanneer het de overuren meer zijn dan het salaris en we zouden het acuut stoppen, wel, then all hell would break loose in the country.
0: Mm-hmm.
1: Ja, niemand zou het ook met me eens zijn waar die mensen hun salaris zou gehalveerd worden. Dus ook daar zijn we bezig. Met minister B ben ik bezig te kijken naar het ambtenarenapparaat. Niet alleen overuren. Er zijn ook mensen die gewoon ergens anders werken, maar wel door land die worden betaald. Dus step by step, we hebben wat besparingen gepleegd door een aantal af te voeren. Maar we kijken ernaar en als het ware heeft men er een systeem van gemaakt. En om terug te gaan, ga je het ook step by step moeten doen. Want sommige mensen, hun hele leven hebben ze gezet op die twee salarissen. Dus nu zijn we... Ja, dus een... We zijn nu bezig met het inventariseren ervan, want ook dat gaan we dus in de komende periode moeten afbouwen.
0: Oké, ik zie alleen AKB vragen.
1: AKB is een beetje verhoogd en we kijken naar volgend jaar. Kijk, we moeten die financiële balans vasthouden. Want niemand heeft er iets aan als we dingen doen waardoor koers gaat rennen. Iedereen weet wat met ze is gebeurd de afgelopen 5 jaar toen die koers zo verschrikkelijk heen en weer ging. Dus de regering moet zorgen dat dat niet gebeurt.
0: Lembo, dat gehaal en getrek tussen de directeur, president, ziet u laat me haasten. Het gehaal en getrek tussen de directeur van EBS en de EBS-bond suddert maar door. Wat voor oplossing heeft de president?
1: Tussen de bond en de directeur?
0: Ja.
1: Oké, zodra het op mijn tafel wordt gezet, zijn we ermee bezig. Maar op dit moment heb ik het in de laatste periode niet gehad. Dus dan moeten we weer naar kijken als die meneer of die mevrouw iets ontwikkeling ziet die op dit moment weer de foute kant uitgaat. Dan moeten we daar naar kijken. We kijken wel naar EBS als organisatie. Omdat we natuurlijk als land gaan we een tijd tegemoet waar we meer energie nodig hebben. En ik zet me zeer bijzonder in om ervoor te zorgen dat we ook op andere alternatieve manieren energie kunnen opwekken. Gaat sneller en kunnen wat meer energiezekerheid hebben. We weten dat die organisatie vanuit zeg maar het verleden misschien nog niet zo enthousiast is geweest om andere vormen van energie te gaan gebruiken. Maar we zijn constant in gesprek en ook daar proberen we om die verandering te brengen.
0: Oké, ik heb een NDP-vraag, maar dat gaat u me straks zeggen. Je moet me die vragen niet stellen. Is meneer Benny Miranda aangetrokken door het NDP-bestuur?
1: Nee.
0: Als woordvoerder?
1: Nee.
0: Ik praat niet namens de NDP.
1: Ik ken hem niet in de NDP. Nee, ik ben de voorzitter.
0: Oké, nu is het duidelijk. Kunt u de president vragen als ze kan kijken naar het vergunningenbeleid door overheidsinstanties, waaronder de districtscommissaris van Paramaribo Noord en het ministerie van Openbare Werken?
1: Vergunningenbeleid?
0: Ja.
1: Oké, wat specifiek dan?
0: Hier staat vergunningverlening door overheidsinstanties.
1: Ja, maar dus ik bedoel waarvoor? Voor feesten? Voor, want als je praat over de DC, dan gaat het vaak over activiteiten. Of wat ze laatst deden, bermen uitgeven. En,
0: ja, ik denk het met feesten, want hier staat het woon- en leefgenot. ja, daar heeft het mee te maken. De belangen van bewoners structureel worden gemaakt. Aan.
1: Ja, we hebben in de afgelopen periode bij verschillende DC's hebben we gehad dat de DC's inderdaad geweigerd hebben om mensen nog vergunning te geven, omdat die mensen overlast veroorzaken. Heel wat rellen zijn daarover geweest ook nog, maar we hebben denk ik voet bij stuk gehouden. Dat wie je ook bent, je moet toch wel zorgen dat je feest wat je geeft aan de voorwaarden voldoet. Maar het zal zeker zo zijn dat op sommige momenten de dingen nog niet goed lopen. Het is goed om dan die klacht te brengen. En vandaar dat ik ook heb gezegd, we kijken werkelijk naar het instellen van een nationale ombudsman. Mijn zorg alleen is, er is heel veel wat fout gaat. En soms als het zo'n bureau gaat worden overstroomd, dan heeft het ook geen zin. Dus we zijn nu bezig te kijken hoe we dat kunnen doen. Maar dit soort klachten over wat er gebeurt wanneer mensen feesten geven. Misschien moeten we per district zo'n een klachtenbureau openen. Waardoor klein, zeg maar, waardoor het niet zo nationaal is, maar toch gedecentraliseerd. Ik denk dat zou misschien inderdaad iets zijn. Want wij kijken naar een nationale ombudsman. Maar misschien moeten we inderdaad per district beginnen.
0: Meneer Lim, goedemiddag. Meneer Lim, ik vind het niet fijn hoe de pers zo bot reageert. Ze geeft ons het gevoel alsof u haar aanvalt. Val ik u aan?
1: Nee.
0: Mensen vinden u bot. Maar zo bent u, hè?
1: Nee.
0: U bent kort van stof.
1: Ik geef zo goed mogelijk antwoord, maar als je me vraagt iets over een partij of over iemand, ik ga mensen niet bespreken en dan zeg ik dat gewoon rechtstreeks. Kijk, het heeft te maken met de manier waarop ik de grenzen ook aangeef. Dus als je me 5 keer vraagt of ik over iemand iets ga zeggen en ik zeg nee, dan zeg ik nee, ik ga het niet doen. Maar voor over alle andere vragen geef ik gewoon antwoorden.
0: Ja. Mijn vader zei, bent u geen oeporoos, maar dus u bent zoals u bent.
1: Ja.
0: Limburg gaat om vergunningen voor economische activiteiten in de woonbuurten. Die app van daarnet.
1: Oh, oké. Okay. Dat heeft ook te maken met zonering, wat we niet hebben. Dus er moet wel buurtonderzoek gebeuren. Dus als dat niet gebeurt, dan moet die persoon wel klachten deponeren.
0: Ja, hoe denkt u het probleem van de bewust kapotgemaakte instituten en controlerende organen en dat het kader dat wegtrekt om dat aan te pakken?
1: Die persoon heeft het goed beschreven. Kapotte organen, instituten, kader dat wegtrekt. Het is een werk wat je elke dag moet doen. Dus we zijn nu bezig met bijvoorbeeld, ik ga een voorbeeld geven. Als we kijken naar LVV, daar hadden we bedrijven waar van alles en nog wat fout ging. Die zijn voor een groot deel op een bepaald punt terechtgebracht. Ze zijn nog niet waar ik ze wil hebben, want ze moeten zich ontwikkelen. Maar in elk geval hebben we gezien dat, laten we zeggen, FAI, tot zover mijn laatste rapportage, aangezien het niet meer platgestolen werd, dan zie je dat het zich beter ontwikkelt. De arbeiders kunnen iets beter tegemoet gekomen worden. Dus heb je het ergens gebracht. Maar het is pas stap 1. Het heeft je maanden gekost. En zo heb je dan de verschillende bedrijven. We zijn nu bezig te kijken naar de visserij. De visserijsector moet geld binnenbrengen voor het land. Maar het is daar ook geen eenvoudige zaak wat we aantreffen. Enzovoort. We hebben de houtsector gehad. Mensen gingen gewoon met valse certificaten exporteren. We hebben gekeken, de minister is er tegen ingegaan. De minister gezegd, oké, de mensen gaan naar de rechter, minister, go. Minister is gegaan, de rechter heeft een soort uitspraak gedaan. Ik zeg, minister, we gaan in hoger beroep. Minister is in hoger beroep gegaan. Toen pas is het in orde gekomen. Dus het is een stap voor stap proces waar je mee bezig bent. Dus wat ik kan zeggen aan deze persoon, ja, we zijn ermee bezig en we werken er elke dag aan. Alleen, het zijn geen dingen die je met vingerknip oplost. Het is een werk. Het is een werk waarmee je bezig bent.
0: Wat mij opvalt is dat heel veel raden door dezelfde mensen zijn bemenst. Heeft Suriname gebrek aan kader? Hoe goed kan zo'n persoon zijn werk doen? Je zit in verschillende raden, vaak ook vanuit eenlopende disciplines. Je hebt je eigen baan, neem ik aan. Hoe serieus zijn we in het land?
1: Heel veel raden door dezelfde mensen? Ik denk het niet. Dan heb ik wat gemist. Er kunnen raden zijn. Er kunnen mensen zijn die misschien in twee raden zitten of zo. Maar als die persoon een concreet voorbeeld heeft, dan krijg ik het graag. Dan kunnen we laten weten. Want iemand kan niet in vijf raden zitten, maar bij mij weten is dat niet zo. Dus ik hoor vaak deze algemene uitspraken. Een heleboel mensen zitten in zoveel raden. Voor zover ik weet is dat niet zo. Maar als het wel zo is, als het is geslipt, dan hoor ik het graag, want dan kunnen we daar naar kijken.
0: Limbema, in de brandstofprijzen zit behalve subsidie ook government take. Wat de president zegt klopt niet. Is ze op de hoogte van de situatie bij de EBS? Zo'n belangrijk nutsbedrijf. Van de perikelen bij Tassin en andere landsbedrijven is ze wel op de hoogte. De president kan gewoon niet optreden bij EBS zoals Jan dat niet kon of niet durfde.
1: Nou, ik ben op de hoogte. Ik heb in het verleden, een jaar geleden of zo, een keertje met de mensen gesproken. Maar er is op dit moment, kijk, de president is laatste instantie. Hmm. Als er iets is met de bond en zo, of wat dan ook, dan komt het bij de minister. En uiteindelijk, bij mij, als het bij mij terechtkomt, is het al overgekookt. De EBS structureel, daar zijn we wel mee bezig. Om te kijken, we moesten een ESP hebben, energiesectorplan. Want we zijn bezig, de EBS moet tenderen voor solar en dat soort dingen. Dat kon niet, want het energiesectorplan was niet gepubliceerd. Nu zijn we daarmee bezig om het te publiceren. En dan is er daarna nog eens een heel staatsbesluit om alles verder te regelen. Dan kan EBS werken volgens dat systeem. Het is ook voor wat EBS betreft structureel de veranderingen te brengen. En het optreden tegen iemand is op basis van de dingen die worden vastgesteld. Wanneer er dingen worden vastgesteld, of bij onderzoek worden vastgesteld, dan moet er opgetreden worden. Tot dan moet je met de persoon gewoon werken. Mm-hmm. Dat was geloof ik dat van EBS.
0: Mm-hmm. Ja. Oké, dan gaan we even door. Kunt u de president vragen wanneer docenten nu eindelijk een behoorlijk loon gaan verdienen? Laat ze concreet aangeven wanneer en wat gaat ze doen aan de misstanden die bij de EBS plaatsvinden. Het volk wil een politiek onafhankelijk persoon als directeur bij EBS.
1: We gaan met de EBS door moeten werken totdat we daar zijn. Dat we
0: met Leo bedoelt.
1: Een volgende directeur moeten hebben of wat dan ook. Kijk, je moet concrete dingen hebben tegen die persoon. Hè. Dus als je een directeur wil weghalen, dan moet er een klacht zijn. Een strafklacht, een onderzoeksklacht. Dus dan moeten we daar naar kijken. Mm. De EBS als belangrijke stroomleverancier, die hebben we wel onder de loep om te kijken of dat zo moet. Hoe moeten we eventueel de zaken veranderen in de zin van het functioneren, in de zin van hoe produceren we energie. En vooral in de zin van het feit dat EBS al tientallen jaren voor mij een black box is wat betreft. Het geld, het wordt heel ingewikkeld gemaakt, regering op regering. De relatie met staatsolieleveringen, de subsidies, de overheid, zoals gezegd, betaalt eigenlijk geen stroomrekening, maar noemt alles wat ze voor EBS storten subsidie, wat dus niet klopt. Dus daarmee zijn we nu bezig het allemaal uit te zoeken, zodat er een concrete stroomprijs is, een kostprijs plus, waarvoor de stroom geleverd wordt, waardoor we natuurlijk ook kunnen bepalen hoe we als overheid die subsidie gaan doen. Want uiteindelijk moeten we stoppen om het geld aan EBS te geven. Uiteindelijk moeten we de burgers die we willen subsidiëren en niet een willekeurige hoeveelheid geld voor EBS storten. Dat zijn dingen waar we mee bezig zijn. En ik denk dat ook in de loop van het komende jaar duidelijker zal worden hoe we verder gaan met zowel de subsidie als met de organisatie.
0: Okay, een vraag voor de pres. Hoe staat het met die case waarbij politiemannen waren betrokken bij een groepsverkrachting?
1: Ja, dus dat is openbaar ministerie.
0: Dat zijn niet, ik vind, wel algemeen. Iemand zegt hier, Leeuw Brunswijk krijgt nu nog meer power door deze uitspraak van de president.
1: Power?
0: Dat staat er.
1: Oké, okay. Ik begreep dat niet. Hij is een directeur. En ik zeg dat wanneer we iets met een directeur moeten doen, dan moeten we concrete dingen hebben. En als er iets is met de bond en het is nog niet op meetafel gekomen, heb ik het nog niet gezien. Wanneer het uit de hand loopt, dan gaat het bij mij op tafel komen. Dus ik weet niet precies wat die persoon daarmee bedoelt.
0: Ik had meer verwacht van de president. Ze geeft me het gevoel dat ze deze taak onderschat had. Want ze klinkt vaak moe. Kan betrekking hebben op wat u aan het begin zei, denk ik. U bent
1: wat
0: dus nu wel bezig wat gas terug te nemen.
1: Nee, geen gas terug te nemen. Mijn werk anders te organiseren. Kijk, ik ben iemand. Ik sta 4 uur 's morgens op en ik begin te werken. Dus wanneer andere mensen 6 uur kijken, dan werk ik al meer dan 12 uur. Mm. En dat tempoverschil van mij en de rest moest ik ook regelen. Dus nu heb ik dat anders geregeld. Ik neem werk mee naar huis, zodat ik 4 of 5 uur morgens kan werken. Zodat mijn afspraken dan...
0: Maar u bent niet als uw voorgangers bijvoorbeeld ook 's avonds op het kabinet en op het paleis?
1: Nee, omdat ik begin 4 uur 's morgens. Ik weet dat bepaalde voorgangers van mij 10 uur 's morgens nog niet op kabinet waren of 11 uur en nog sliepen, want ze waren tot 5 uur 's morgens. Dus het is je werk, je ritme, je eigen ritme. Dus nou.
0: Oké. In het begin maakte de president gebruik van een openbare sollicitatieoproep om zitting te nemen in een RVC en RVT. Is ze nu daarvan afgestapt?
1: Nee, niet direct afgestapt. Maar het was dus voor mij een pilot. Ik moest daar ook tegen bepaalde dingen ingaan, mensen die het anders wilden. Wat ik heb gekregen is dat sommige dingen daar zijn goed succes geweest en andere niet. Dus ook het onafhankelijk plaatsen van mensen is niet altijd een succes. Het betekent gewoon dat je in feite mensen moet hebben, onafhankelijk of van een partij, die zich houden aan regels en wetten. En dat zijn we ook mee bezig. Trainingen waren gegeven en er gaan nieuwe trainingen komen voor raden. Zodat steeds meer mensen begrepen dat ze zich moeten houden aan een bepaalde werkwijze. Ongeacht of ze zijn van een partij of dat ze... Ja, min of meer onafhankelijk zijn.
0: Ja. Middag na al die antwoorden zie ik Emmanuel Schiek opstappen.
1: Oh.
0: Dat zegt deze persoon. Deze persoon is niet tevreden. De president stelt teleur als dit beleid en deze manier van besturen zich blijven voortzetten. Kan dat grote gevolgen hebben voor de toekomst van de NDP? Het vertrouwen van het volk win je niet met mooie woorden, maar met daden. Een partij die de verwachtingen van haar achterban niet waarmaakt, riskeert haar steun te verliezen.
1: Welke verwachtingen?
0: Ik kan niet praten voor de
1: appen. Het is heel gemakkelijk, heel, heel algemeen gezegd. Toch? De regering heeft de koers stabiel gehouden, heeft rust gebracht in het land, heeft reparaties, werkt aan het AZ, werkt aan de scholen, werkt aan de verschillende staatsbedrijven. De regering werkt aan het ophalen van goederen, gaat straten maken, bezig een huisvestingsprogramma op te zetten. Er is één ding waarvan
0: misschien willen de mensen u vaker horen.
1: Ik ben niet helemaal tevreden nog over die prijscontrole. Dus daarmee zijn we bezig. Maar dat is iets waar ik niet aan...
0: Criminaliteit.
1: Dus de criminaliteit. Dat zijn dingen die dus... waar kan je zeggen van... Oké, je bent niet helemaal tevreden ermee. Maar de wensen van de achterban. De meeste mensen van de achterban... die willen meer geld verdienen. En ze hebben gelijk. Alleen, we gaan het niet in een jaar kunnen doen. We gaan step by step met ze moeten gaan. En dat gaat wel komen. Maar het is niet zo dat we de achterban, de wensen van de achterban,
0: ze kunnen dat niet bepalen.
1: Niet hebben. Dat we de wensen van de achterban niet hebben gehoord. We zijn bezig met alles wat voor de mensen belangrijk is. Inkomen, koersstabiliteit, huisvestingsprogramma, reparatie van gezondheidsinstituten.
0: Dus, president Arkino, ik noem dat ik limbo naai, maar bel je een bagana, dan moet je van je huis uitkomen. Want je protocol kan niet bepalen dat ik nog maar 10 minuten heb. Je moet die protocol uitleggen dat je met het volk bezig bent. Let op de vragen.
1: Jawel, dus, maar aan de andere kant heb ik natuurlijk afspraken.
0: Dan moeten we een andere en betere afspraak maken. En dat ding niet afjassen. Want er zijn zoveel vragen. Oké, sommige dingen zijn misschien niet voor u. Maar ik vind dat er wel relevante vragen gesteld worden.
1: Jawel, ik antwoord ze toch.
0: Begrijpt u? En u bent er niet elke dag. Dus ik vind... Maar ja, de... Ik had een paar interessante vragen gezien. De president doet uitspraken over LVV Fire Visserij. De enige conclusie die we kunnen trekken is dat ze heilig gelooft wat daar wordt voor gehouden. Pijnlijk, zegt deze persoon. Limbo, noem me nou niet. De president is niet bot. Ze is recht toe recht aan. Niets mis mee. Surinamers moeten ophouden met het chipoti gedoe. De president heeft grote verantwoordelijkheden en heeft gelijk om na te denken voordat ze iets zegt. Anders gebruikt men haar eigen woorden later tegen haar. Als ze maar blijft werken voor het volk en de waarheid blijft spreken, is zij het die we nodig hebben. Ze is niet emotioneel bezig, nuchter, professioneel en niet persoonlijk. Sorry. AUB geen vergunningen meer uitgeven voor bermen. Het maakt een zeer chaotische indruk en ontsiert de buurten.
1: Ja, de minister van OW heeft al aangegeven dat er maatregelen daartegen gaan worden genomen. Hij heeft de DC's op de hoogte gesteld. We hebben dat probleem vooral in Noord, dacht ik, maar misschien op meerdere plaatsen. Het is belangrijk dat die bermen vooral van grote open blijven. En ook tegenover mensen hun huis en zo. Het zijn allemaal dingen waar de DC's ook buurtonderzoek moeten doen.
0: Ja. Toen er propaganda gemaakt werd, was social media niet negatief. De president kon wel daarbij komen en netjes antwoorden op de meeste vragen. Waarom kiest ze er niet voor om de... het kabinet te laten vallen, want wat de ABOP doet is ook niet oké.
1: Ja, als we het kabinet laten vallen en we moeten verkiezingen houden en weer door het hier, is dat wat het beste zou zijn voor het land? Dat moeten we ons afvragen.
0: President gelijk heeft, u bent bezig met een land, worden te veel van die Brokobana dingen, reageer op inhoudloze dingen, heeft geen zin. Sommigen zouden zeggen, de honden blaffen en de karavaan trekt verder. Bouwsubsidie van Sosafo werkt niet. Binnen 2 weken zou je antwoord krijgen, nooit gehad. President, doet u wat nodig is, ik sta achter u.
1: Ja, sociale zaken is ook natuurlijk een plaats wat we hebben aangetroffen, waar een heleboel fout zat. En zelf nu nog krijgen we klachten. Ik heb met de minister kort geleden weer afgestemd over zaken die blijven hangen, ook bij de bank hoor. Dus het systeem dat gedeeltelijk heeft men geprobeerd om het aan te passen nu. Maar ik denk dat er nog heel veel werk daar moet gebeuren. De bouwsubsidie is verleden gegeven aan een aantal mensen. En ik heb zelf begrepen dat er mensen zijn die daar gebruik van konden maken. Ik denk dat ook daar het systeem ook veranderen moet. Maar dat het probleem is natuurlijk dat er misschien 1000 mensen bouwsubsidie willen hebben. Maar als je bijvoorbeeld geld hebt voor 500, dan gaan een aantal niet krijgen. Maar ik ben het eens met die persoon dat we het ook beter en duidelijker moeten maken hoe je eraan moet komen. en onder welke conditie?
0: Ja, uw protocol staat erop dat we moeten opbreken, dus ik wil u het laatste woord geven.
1: Ja. Nou, ik luister naar de mensen. Ik denk dat het grootste probleem van onze mensen in Suriname is toch dat voor een belangrijk deel van die samenleving de nood nog niet is gelenigd. Ze hebben nog moeite met uitkomen en ze mogen ervan op aan dat die regering eraan werkt, zo hard mogelijk, om komend jaar weer de inkomsten van de staat iets verder te verhogen, zodat we stap voor stap hun inkomen ook kunnen verhogen. De sociale bijstand, daar heb ik ook oor voor, dat niet goed werkt altijd zoals de mensen dat willen. Sommige mensen hebben gekregen en ze hebben het niet nodig, anderen hebben het nodig, hebben het niet gekregen. Dus ook daar hoor ik de klachten van de burgers en ze hebben gelijk, we werken daar ook aan. Verder is het zo dat we niets anders gaan kunnen doen dan met elkaar blijven werken, stap voor stap, in de richting van verbetering. Alles wat we hebben te doen gaat niet in één keer gebeuren. Wat de bevolking wel mag verwachten van de regering, is dat er stappen gezet worden, elke keer. En dat we zoveel mogelijk tegemoet komen aan die behoeften van die samenleving. En dat is waar we voor werken. En als daar nood is of kritiek is, dan luisteren we daarnaar. Wanneer we kijken naar een verkiezing, dan wordt er gebruik gemaakt, ook nu. De president heeft ook een social media pagina. Maar wanneer we de internationale situatie bekijken en ook nationaal, dan zien we dat over het algemeen de stemming op social media negatief is. Wanneer ik in het gewone veld kom en de gewone burger, dan is gelukkig nog de stemming niet negatief. Dus we blijven werken. Alle mensen die vandaag hun vragen hebben gesteld, respect. En ik denk dat we zeker luisteren naar de kritiek van de mensen, zolang het natuurlijk een kritiek is die ons helpt om de zaken verder te verbeteren.
0: Ja, we hopen dat we een andere afspraak kunnen maken, zodat we misschien wat uitgebreider kunnen praten. Veel succes met uw werk.
1: Dank.
0: En het allerbeste.
1: Yes, thank you.
0: Kunt u dat even
1: wat is dit?
0: Beluisteren? We gaan even naar de advertenties. Dan ben ik bij u terug.
2: Ja, mi lobby, mi popki, mi sugrus krati.
3: Shella sen money gym. Baya me beji, chami go na kari transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
2: Vrouw, let ya pa koku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
3: Nee, mi wan go na kari transfer aan de Johan Adolf Pengelstraat.
2: Mi sugrus krati. Als we net hier om de hoek gaan.
3: Dan verstaan je niet verstaan dat mij nog wanneer.
2: Dan breng ik je op de e-bike geen benzineverbruik. Dat is essentie. Hoe door op elkaar?
3: Is op zang? Doe zij wanneer.
2: Mi popje. A city, hè?
3: Mi teji no cham konja. A Western Union dis na euro, den a dollar. Mi chis mi man biji euro dat de wan konjim SRD.
2: Den a euro.
3: Maar nou Hollandse niet verstaan. Den a hobby. Ze hebben niet. They don't give. Jonga tiang tifun.
2: Oké, dan moet jij gaan ontrouwen.
3: Nee, het voet naar chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat. Wan drapen met chismi euro, altijd.
2: Maar dan hoe dan? Laat jij zijn euro die wala toe. You kon teken. En you tak dif you wan doro. Dif mi no doro.
3: Top deka dif ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din, je pa juro so.
2: Sumai pa juro ne egi ozo.

0: antisiroop, gemaakt om van te genieten.
1: De Suriname Major League staat weer gerad voor spektakel. 14 oktober krijgen wij een herhaling van de President's Cup. Landskampioen Brokkie neemt het op tegen bekerkampioen Voorwaarts. Kan Brokkie revanche nemen of trekt Voorwaarts opnieuw aan het langste eind? Aftrap om 7 uur 's avonds. En om 9:15 Leo Victor tegen Notch. Leo Victor begon met winst, Notch met verlies. Wie pakt nu de punten? Midden in de week, 1 voetbalavond vol spanning en strijd. De Suriname Major League en strijd. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesuur, Suribet en Fernandez Powerade. United Towards the

0: volledige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Prooster, Safety Through Innovation.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
2: Let op! Vanaf 16 oktober verbetert DSB de beveiliging van online banking. Log je in op de mobile banking app met je vingerafdruk of Face ID. Zorg dan dat je jouw pincode van de app nog kent. Deze bestaat uit 4, 5 of 6 cijfers. Pin vergeten? Geen probleem. Stel voor 16 oktober eenvoudig zelf een nieuwe pin in. Ga voor instructies naar www.dsb.sr. DSB. Mijn manier van bankieren.
3: Hey, Biggie, stel op. Want if you want a professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock up the BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the Man City Comoro Hikwa opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nyong tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact met DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Emprozer ready. Emprozer, safety through innovation.
4: En wij beëindigen meteen deze bacanatori. We bedanken de president nogmaals voor het komen. En het programma is zo voor een paar uur integraal te zien op YouTube. Bedankt, tot morgen.

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: De Suriname Major League staat weer gerand voor spektakel. 14 oktober krijgen wij een herhaling van de President's Cup. Landskampioen Bronkie neemt het op tegen bekerkampioen Voorwaarts. Kan Bronkie revanche nemen of trekt Voorwaarts opnieuw aan het langste eind? Aftrap om 7 uur 's avonds. En om 9:15 Leo Victor tegen Notch. Leo Victor begon met winst, Notch met verlies. Wie pakt nu de punten? Midden in de week, 1 voetbalavond vol spanning en strijd. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesuur, Suribet en Fernandez Powerade. United towards the next major goal.
2: Yama?
3: Enough, mama mi. Want mi no man bribi dat toch is een precies €100 no mo gym.
2: Maar dat had ik u beloofd.
3: Maar die no man zijn €50 gym alsnog, no?
2: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
3: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na mi charity mo langa in mi beren.
2: Maar ik heb haar eerst beloofd.
3: Is van je moeder? Nee, ma.
2: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
3: Anomusu, fijne dag.
2: Is goed, ma. Hallo, mama.
3: De cello, na imie si ibroka gesprek.
2: Nee, mama.
3: Wel, if i bosena €100 ete, zorgu dat i dwen via Cari Transfer Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
2: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
3: Ja, dem sabi. Wat een service geweldig. De Oerusmalek met de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
2: Nog iets, mama?
3: Ja, Amoni zei bos en die schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
2: Mama!
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Proster, Safety Through Innovation.
4: Rataan Optiek, Kankawa Straat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rataan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rataan Optiek, Kankawa Straat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rataan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rataan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rataan zijn gratis. Rataan.
5: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880 9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Empathy, the glance of perfection.
6: The number one tune this week.
7: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
8: Number one.
9: Number one.

SWM info na presteri di wecha kongi ala wiki fu sori yu fa prinspari fa fudu anga watra takwala mala abi watra ala lisi sa wabe fa noudu woroko di SWM dukaba woroko di SWM e du no no woroko di SWM defdu ete omen watra sani wecha kong fu yu sabi bika wala mala sap taksondro watra no wan suma no man libi. Yo egi SWM info we chakongi yo fudi na NV Surinaamse Waterleiding Maatschappij a bigi watra brokope insera nan kondre senu kombaka fucha boskopu kongi yo wang lespeki switi konaini. A kampanya sama suinig water voor iedereen ade no no de awan pistenkba ude draying ude fu oposma ai makandra wabif du safri anga watra watra mudegi ibriwang ubigingba wan pisteng anga samen suinig water voor iedereen bigi broko kotaki a opo ai a oposma ai sobun kampanya fu SWM do bijeng alasan waka moitu enso uwani meki sma moranga moro sma sabi sang uwani chako na fesi anga aboroko disi do taki ubigi nangeng da deso taki ube prati flyer na sonde woyo trape na deniwo grond anga uklanti kantoro den woroko mang fo u klante service be detu fu detu fu gi info pe walosuma di bego Biden sani na

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: De klok tikt aan. 6 minuten voor 7. Ik ben laat. Ik ben super aan de late kant. Dus excuses daarvoor. Maar ik ben er en we gaan de uitzending dan eindelijk starten. Ja, toch echt op de tijdstip. 6 minuten voor 7. Ik haast me om te zeggen een hele, maar dan ook een hele goede avond. Het is dinsdag 13 oktober alweer 2026. En goh. Wat gaat het snel voorbij? Ik, volgens mij, elke opening hoor je me dit zeggen. Maar ik meen het echt. Ik sta er iedere keer versteld van hoe de dagen ons eigenlijk gewoon om de oren heen vliegen. 13 oktober is het al. Oktober is al bijna op de helft. En je snapt, wanneer je oktober achter je laat, dan zit je in november. En dan, ik kan denken, ah ja, ripsa. Ja, 2026, zo voorbij. 3 keren knipperen en het jaar is toch echt voorbij. Denk even terug aan die goede voornemens die je hebt gemaakt op 1 januari. Denk even terug aan de doelstellingen die je voor jezelf hebt neergezet op 1 januari. Denk even terug aan de prestatieindicatoren die je voor jezelf hebt neergezet op 1 januari. En ik ben echt ontzettend benieuwd in hoeverre je dat gerealiseerd hebt of in hoeverre niet, weet ik niet. Maar goed, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Daar hebben we vanavond geen ruimte voor in de uitzending. Uiteraard wat ik wel heb meegenomen, dat is mijn menukaart. En wat staat daarop? Even spieken voor je. Ik zie het al. Oude pokoes, nieuwe pokoes, bekende, onbekende. Allemaal bij elkaar gefrommeld in een stevige moxalesi. En die krijg jij terug gepresenteerd van mij vanuit de Maikoestraat hier in de studio op Lim FM 91.7. Ik heb er zin in. Ik hoop jij ook. Ik hoop dat je tot zover een prima dag hebt. Ik kan niet zeggen, achter de rug van de dag is nog niet voorbij. Maar ik hoop dat je gewoon lekker in je vel zit. Ik hoop dat je er zin in hebt. Ik hoop dat je de juiste energie hebt meegenomen. En als dat nog niet het geval is, dan ga ik daar zeker een steentje aan bijdragen. Ik ga lekker opgewekt beginnen. Misschien een beetje anders dan je gewend bent. Maar ja, wat ben je gewend, dat weet ik ook niet meer. Maar goed, we gaan in ieder geval de energie op de juiste plek neerzetten. En daarna gaan we even tussen de pokoes in kijken hoe we dat met elkaar gaan inregelen. Dat we natuurlijk ook weer een positief onderwerp meenemen. Voor onderwerp waar we iets aan hebben. Waar we iets uit kunnen leren. Dat we lekker met elkaar gaan bespreken. Dus dat is hoe het eruit ziet vandaag. Ik zou niet zeggen lijvig programma. Vanmiddag hebben we een stevige bacanatorie gehad. Zelf ook gevolgd. De president die was hier op bezoek. En ik hoop dat je de uitzending ook hebt gevolgd. En als je dat nog niet hebt gedaan, weet dat die uiteraard, ik weet niet of hij er nu al staat, maar op een later moment nog steeds te volgen is via YouTube. Dus ga dat zeker even checken. Super interessant. En zit een lekker tempo in. Meer zeg ik er niet over. Maar goed, mijn introductie is lang genoeg. Dus ik zeg in 3, 2, 1, let's go and take it away. Hier op Lim FM 91.7.
1: Nou zeg, jongen.

0: Dokter Kofale de Abakajuba, confetti, masamana is het ja.
1: Ik weet het niet, maar er is misschien hulp nodig, want de energie ging misschien even door het plafond in en terug. Moet ik het iets wat gaan temperen? Nee, tuurlijk niet, ben je gek.

Goed, het gebeurt me dan toch weer dat ik al begin te praten. De microfoon staat nog uit. Nou ja, ik weet het niet. Kan nog steeds gebeuren. Goed, we kruipen zo zoetjes aan richting de klok van 7:10. En ik zou zeggen, nou, de energie zit er lekker in. Ik heb echt tot zover een redelijk goede combinatie van oud en nieuw bij elkaar kunnen proppen. En ook zeker bekend en onbekend. Laat mijn stem maar half in de steek, maar dat komt helemaal goed. We hebben nog genoeg tijd op de klok zitten, dus laten we de energie lekker hoog houden. En blijf jij vooral afgestemd hier op Lim FM 91.7.

0: Ligt het aan mij of gaat de tijd gewoon extra snel vandaag? Ik weet het niet. Naar mijn gevoel zit ik er net. En mijn oog valt even op de klok. En het is serieus gewoon al bijna 7:30. Nou ja, bijna 7:30. Wat zeggen ze erbij? Time flies when you're having fun. Goed, ik zit vandaag niet alleen in de studio. Ik was eigenlijk vergeten om dat te melden in de introductie. Ik heb weer mijn co-pilot, Sagar, heb ik weer bij me. Eigenlijk, Sagar, misschien moet je zelf even je introductie doen vanavond. Hoef ik het niet voor je te doen. De mic is yours.
1: Ja, goedenavond mensen. Hoe gaat het met jullie? Hoop dat jullie in een goede stemming zijn. Het was een prachtige muzikale reis. En had je vandaag een drukke dag of... Zit je vol stress of in wat jullie zijn, wil ik dat jullie gewoon gewoon lekker in de sfeer zit met ons en dat ik gewoon had ik het gewoon kort ga moeten houden, want we zijn al laat. We zijn echt laat begonnen, dus zal ik het dan gewoon kort houden. Zal ik dan met een echt een lekkere sfeer en heb ik een mooie track voor jullie. Wil ik dan beginnen voor de mensen die geïnteresseerd zijn van Frans muziek. Die naar Frans luisteren en zo. Toch, en natuurlijk naar over. Aya Nakamura. En natuurlijk is het dan gaat het over Pookie.

zitten er nog. En ja, inderdaad, zoals je dat hoort. We zijn gewoon lekker aan het voorbereiden. We zijn aan het viben, we zijn aan het chillen. En dat doen we gewoon lekker allemaal in een live uitzending. Dus ja, we komt helemaal goed. Zit helemaal lekker. En Sager, ik heb naar die pokoe geluisterd van je net. Het is een Frans nummer, hè? Het is sowieso Franstalig. Maar ik weet niet waarom. Maar het brengt me gewoon naar deze pokoe. Koarking.

0: Inmiddels alweer 12 hele minuten over die van 8 uur heen getild. Je luistert nog steeds naar Lim FM en je treft ons op 91.7. Sagar Faizdong.
1: Rustig. Nou, we zijn er weer. En blijf gewoon maar lekker door het muziek. Want ik heb nog een leuke hit voor jullie allemaal. En deze nummer is te herkennen van zijn synthetische beat, die energiek sound en de heerlijke jaren 80. Een track die je meteen meeneemt, waarbij je vanzelf begint mee te zingen. Je bent misschien in de auto aan het nightdriven of gewoon een uurtje met je matties thuis aan het chillen en al. En ja, blijf gewoon scherp, want deze track brengt energie naar een hoger niveau. En natuurlijk hebben we het over de wereldwijd van The Weeknd. Doe je van het volume lekker omhoog en laat je lekker meenemen door de muziek. Lieve luisteraars, hier komt Blinding Lights from The Weeknd.

we zijn er weer, guys. We zijn er weer. Hopelijk hebben jullie genoten van de pokoe van Blinding Light. En gaan we heden verder afkondigen met de pokoe van SZA en Doja Cat, die samen zingen Kiss Me More.

We gaan waar we eigenlijk constant rechts hebben aangehouden, gaan we ineens slaan we linksaf. We gaan een hele andere tour op. En ik denk, het is 9:50, toch wel lekker om ook wat Suripop pokus mee te nemen. Suripop 2026. Maar denk ik ook meteen misschien toch ook wel trangen om met een oude Suripop te beginnen. En dan gaan we van oud, zeg maar, terug naar nieuw. Ja, dat lijkt me een goed idee. Ik heb hem, denk ik. Nee, we gaan het zo doen. We gaan het zo doen. Toch blijf een beetje in de opgewekte sfeer. Het is dinsdag en dinsdag kan soms aanvoelen als bijna weekend. Ook al is het nog lang geen weekend. Ik hou mijn mond dicht. Ko Arkide Poku. Lim FM 91.7. Coach Arewaka.

blijft gewoon een gruwelijk nummer. Consensie, winnaar Suripop 2026 gebracht. Geschreven en gezongen door Rodney Deekman. Rodney, take you, big up.

0: Yes, lieve mensen, goedenavond. We hadden het net met Bracket. Gaan wij dan lekker gewoon doorschakelen naar met wat Jamaicaanse energie. Het is soms echt muziek precies wat woorden moeilijk kunnen uitleggen. Gaat over liefde, loyaliteit en een speciale persoon die een belangrijke plek in het leven heeft. Voor iedereen die van een heerlijke mix van dancehall, ritme en unieke muzikale stijl hebben we een track voor jullie klaarstaan. Dus je bent lekker aan het relaxen, onderweg geniet van een gezellige avond. Blijf in de sfeer en geniet van deze music vibe. Schakelen we direct naar de energieke Jamaicaanse dancehall van Gensia met haar track Die For You.
1: Hey, Roshan!

Goedenavond, luisteraars. Het is al zover. Het is al bijna 9 uur. Bijna tijd ook voor mij om mijn ossen te zoeken. Ja, wat ik wil zeggen is, we zijn helaas al aangekomen aan het einde van deze uitzending. Ja, namens mij wil ik jullie bedanken dat jullie met ons en Robert ook, dat jullie met ons een lekkere sfeer hebben gekregen met ons. Wat ik verder wil zeggen is dat jullie dan ook waar je bent, als je thuis bent of als je over straat bent, dat je het rustig aanneemt, vooral in het verkeer. En dat jullie in het verkeer heel goed opletten als jullie naar Oslo gaan. En blijf positief, blijf genieten van het leven. En vergeet niet om ook morgen weer met een glimlach op te staan. Ik wens jullie allemaal nog een fijne avond. En bedankt voor het luisteren, bedankt voor jullie tijd en bedankt voor de support. Tot de volgende uitzending. Ciao.